0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
3: Je hoort ons nu op Slam.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Jamie Jones. State of Mind.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel. Een hele goede morgen de wegen af met Flitsmars. Er meldt al 1 lange vertraging. Die staat op de A4 Den Hoorn-Rijswijk. Op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk moet ik zeggen. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Aantal controles gemeld op snelheid zijn er 2. 1 op de A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.8. En op de A15 Deel richting Gorkum bij Vuren. Een flitser bij 103.6.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
8: Boost your summer.
9: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou de Slam.
8: Summer 500.
9: Zometeen vanaf 7 uur.
8: Slam.
9: Marijn Oosterveen.
2: Dat is straks om 7 uur. Dit is nu muziek van Joe Corey. Whisper komt eraan. Ook Empire of the Sun met Walking on a Dream. En de zomerhit van 2026 van Janis Blue.
8: Boost your
2: stiekem is deze track vorig jaar al uitgekomen, maar is pas dit jaar een hit. Ik heb het over Edge of Desire.

0: Slam.
1: Slam.
0: Boost your life.
2: Goedemorgen, strijders. Steek je neus eens even naar buiten. Ruiken jullie het ook? Het is bijna.

0: toepasselijk plaatje aan de kop van deze ochtendshow. Walking on a Dream bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Slam. 6:06. 13 augustus, donderdagochtend. En ik mag mededelen, ik heb hem gezien. De eclipse. Wat was het mooi. Ja, wat moet ik over zeggen? De eclipse. Zo voel ik mij in ieder geval vandaag. En hier kijk je dan recht in de zon.
2: Auw!
0: Ja.
2: Wat een mooi ding! Ik heb een vuurwerkje afgestoken. Yes!
0: Zo voel ik mij vandaag. Super zeg. Ja, zo'n bril hebben was net wc-papier in lockdown. Iedereen wist al 3 weken voordat de verduistering er was. En toen waren er nog brillen in overvloed, dus toen heb ik er 2 gekocht. Met 2 telefoonfilters, in totaal €6 voor betaald. En diezelfde bril zag ik later verkocht worden voor €75 op Marktplaats en online. Het is te gek voor woorden, maar het was wel mooi, ja, om te zien. De grootste zonsverduistering in ieder geval de komende 50 jaar. Iedereen was op zoek naar zo'n eclipsebrilletje. Ik heb daarom besloten deze ochtend om die 2 die ik heb te verkopen vandaag. Bieden begint bij €40. Een hele goede morgen, Slam. Vandaag wordt het zonnig, maximaal 30 graden. Plaatselijk kan het 36 graden worden in het zuiden.
1: Dit

Ariana Grande. Loving, I'm living, so we turning up. No tears left to cry. We turning it up. Goedemorgen. Kijk, even mijn glazen bol. Dat doe ik al 3 weken lang elke dag. Maar daar kan ik echt kort over zijn. Ik kan hem al... Ja, ik heb genoeg gezien. Geen ochtendspits. Geen avondspits. Volgende week keert die spits terug. Maar door de vakantie is het gewoon rustig op de Nederlandse wegen. Ook vandaag nog. Wordt wel her en der nog aan de weg gewerkt. Dus check dat. Zo kwam ik er vanochtend achter dat ik moest omrijden. Dat mijn reguliere route compleet is vastgezet door de gemeente Amsterdam. Maakt verder ook niet uit. Dit is wel even shocking nieuws uit de datingwereld. Dating app Bumble gooit zijn bekendste regel overboord. Mannen mogen nu als eerste een bericht sturen op Bumble. En dat is bijzonder, want Bumble stond juist bekend als de plek waar vrouwen de eerste stap moesten zetten. En dat was voor mannen echt super chill. Dan kon je gewoon swipen en gewoon wachten totdat je een berichtje kreeg. En dan kon je als vrouw ook even een soort tweede keuring doen. Van sta ik achter de swipe die ik gedaan heb. Weet ik zeker dat ik deze gast een berichtje wil sturen. Want als mannen je zonder berichtjes pardon gaan. Of zonder pardon naar berichtjes gaan sturen. Dan zitten er altijd van die viezerikken tussen die dan sturen. Ben je een bowlingbal? Ik wil namelijk graag 3 vingers in je steken. Of heb je je aangifte al gedaan? Want mij kun je ook aftrekken. Dat soort gare shit krijg je dan. Denk ik hoor, als vrouw. Volgens Bumble vindt 66% van de ondervraagde vrouwen het zelfs fijner als mannen het gesprek beginnen in plaats van vrouwen. Wat dus verplicht was tot voor kort op Bumble. Ook krijgen gebruikers voortaan 72 uur om te reageren in plaats van 24 uur. Anders werd de chat gesloten. Maar niet iedereen is blij. Op social media staan behoorlijk wat boze mensen die het niet eens zijn met deze nieuwe regel op Bumble. En ik denk met name dat dat mannen zijn. Nou, ik ben zelf heel blij dat ik nooit meer op een dating app hoef te swipen, want het was echt vreselijk. Ik heb nu inmiddels al 2 jaar een vriendin en we hopen ook ooit te trouwen, dus... Nou ja, die dating apps zijn voor mij wel al verleden tijd. En ik moet zeggen, ik geloofde nooit in demonen, leven na de dood en geesten. Totdat ik op dating apps terecht kwam. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Marshmallow en Kelsey Ballerini. Another

0: The Wanted Glad You Came bij Slam. En daarvoor Armin van Buuren, die abrupt eindigt omdat hij zelf tegen de cd-speler aan...
1: Hey, ik ben het. Niet schrikken. Armin van Buuren hier. Oh, ja.
0: Dus er ging ineens op pauze. Ja, je weet hoe dat werkt met cd's. Zitten er krasjes op. Dan doet hij het niet meer. Zodoende. Zometeen ga je het horen. Muziek van Sophie Alice Baxter. Rihanna komt eraan. De nieuwste Bieber Rexha, David Guetta, Mario met Let Me Love You. Ook zo lekker eigenlijk zomersplaatje. Een goede opwarmer voor die Summer 500. Wat gaan we vandaag draaien in die Summer 500? Absolute hoogtepunten. Je hoort ze zometeen alvast. En deze vijf tekenen betekenen dat je je ogen permanent verneukt hebt gisteren tijdens de zonneclips. En die kunnen zich nu ook nog voordoen. Die kunnen nu ook pas beginnen. Dus zo weet je dat je je ogen permanent verneukt hebt door naar die eclipse te kijken. Je hoort het zo meteen op Slam. Hoppa!
2: 1, 2, 3. Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500. The Summer.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Het is 3 minuten voor 6:30. Ik ben helemaal het padje kwijt. Helemaal van het padje af deze ochtend. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden van Nederland. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. Dus wederom tropisch warm. Dan de wegen af met flitsmars. Er staat één grote vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen Den Hoorn en Plaspoelpolder staat een half uur vertraging, 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is daar ook dicht. Moet je richting Den Haag, volg dan Gouda. Via de A20 en A13 ga je dan. Dan kom je vanzelf ergens in Den Haag terecht. 4 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A6 Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 62.3. A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 11.8. A15 Deel richting Gorkum bij Vuren, 103.6. A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren, 16.0. En daar waren ze. Maar ik zat nog hoog in mijn stem. Mario Cuarta, kom er maar in met de laatste nieuws.
12: Goedemorgen.
11: Hey, goedemorgen.
12: In Spanje is een grote drugsbende opgerold. De boevenbaas is ook opgepakt. Ze zouden via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Het aantal doden van de zware aardbeving in Colombia begin deze week blijft stijgen. 265 mensen kwamen om het leven en duizenden inwoners raakten gewond. Er zijn geen Nederlandse slachtoffers bekend. En het was druk bij de sterrenwachten gisteravond met de zonsverduistering. Ze kregen vele honderden bezoekers, er stonden lange rijen en files. En veel mensen konden niet eens meer naar binnen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
11: Dankjewel Mario, goed om te horen dat de boevenbaas is opgepakt. Alsof ik naar een aflevering van Bassie en Adriaan zit te luisteren.

Let Me Love You bij Slam. Het is 6:55. Een hele goede morgen. Gisteren uiteraard gekeken naar die zonsverduistering, de eclips. Jij waarschijnlijk ook wel. Het viel mij toch ook op, ja, er was een enorme run op brilletjes, maar het viel mij toch ook op dat er veel mensen zonder bril zaten te kijken. En als zich moet je dat helemaal zelf weten natuurlijk. Maar als ik af en toe zo even over mijn bril heen piekte, dan was het wel echt enorm fel. Ik had het idee dat de zon feller was met de maan ervoor dan als je gewoon normaal in de zon kijkt. Moet je nooit doen trouwens, maar tijdens zo'n eclips was helemaal niet slim. Het kan zijn dat je, als je in de zon hebt gekeken, dat je daar nu nog niet iets van merkt, omdat dat de komende uren nog een beetje gaat ontstaan. Oogartsen zeggen, let vooral op deze 5 klachten. Wazig zien, lichtgevoeligheid, donkere vlekken in je zicht, kleuren anders zien, dus een soort kleurenblindheid, een drukkend gevoel krijgen in je oog, of je kunt last krijgen van pijn.

rode of tranende ogen en het gevoel alsof er zand in je ogen zit. Zo'n drukkende pijn in je ogen die je misschien wel kent van als je een beetje hoofdpijn hebt of zo. Want ik heb gisteren denk ik enkele seconden gewoon even zo gekeken, zonder brilletje. Het deed eigenlijk gelijk pijn. Ik zeg mensen met gewone zonnebrillen. Ik zag mensen met donkere zonnebrillen. Speciale skibrillen. Maar het beschermt je allemaal niet tegen de straling van een eclipse. Artsen zeggen, heb je na het kijken naar de zonne-eclipse last gekregen van een van deze klachten, laat je ogen dat zo snel mogelijk controleren door een oogarts. Oogartsen zeggen ook dat er als er een eclipse is, ergens wereldwijd, dan is er daarna een piek van mensen die naar de oogarts gaan omdat ze klachten hebben aan hun ogen, die allemaal veroorzaakt worden door oogartsen. En voorkomen is beter dan genezen. Maar als je het dan nu moet genezen, kun je er maar beter vroeg bij zijn. Dus heb je klachten als ze wazig zien, lichtgevoeligheid, donkere vlekken in je zicht, kleuren anders zien, een drukkend gevoel, last van pijn, rode of tranende ogen of een gevoel alsof er zand in je ogen zit, neem dan contact op met de huisarts, zeggen zij. Ik kreeg op een gegeven moment een foto gisteren van mijn vader. Die had een 3D-bril op. Die was met een 3D-bril naar de eclipse aan het kijken. Dus ik weet wel zeker dat hij wakker is geworden met drukkend gevoel in de ogen. Dit is Slam, met zometeen een vooruitblik op die Summer 500 die om 7 uur gaat beginnen. We pakken de draad op bij nummer 125. Welke dat is en welke track je vandaag gaat horen, absolute hoogtepunten. Je hoort het zometeen naar Spiller en Sophie Ellis.

0: Martin Garrix, die waarschijnlijk ook goed zicht had op de eclipse gisteren vanaf zijn enorme penthouse in Amsterdam-Zuid. Hij had vrij zicht, dus hij heeft hem ongetwijfeld goed kunnen zien vanuit zijn woonkamer. Ik hoop dat hij een brilletje had. Martin Garrix bij Slam.
1: Summer. Summer 500.
0: 13 minuten te gaan, dan gaat hij van start. De Summer 500, we pakken hem op bij nummer 125. Coco Jambo, La President is dat. Ik heb er zin in om dat zo meteen te draaien in de Slam Ochtendshow. Ik neem je eerst mee naar een paar absolute hoogtepunten wat betreft die Summer 500. Drie absolute toppers zijn dit die je vandaag gaat horen in die Summer

0: een zwarte jurk. La camisa negra. Op nummer 107 in de Summer 500. En komt voorbij tussen 8 en 9 zometeen op Slam.
1: 73.
0: Tussen 11 en 12. Ace of Base. All That She Wants op 73 in de Summer 500. Zo lekker House in de Pauze plaatje. Dat komt goed uit, want deze week geen House in de Pauze vanwege die Summer 500. Hè? Althans, zaterdag keerde terug. Maar lekker dat deze gedraaid werd in de Summer 500 op nummer 73.

tussen 4 en 5. Bob Sinclair, World Hold On. In die Summer 500 op nummertje 10. Wij zijn eens meemaken die Summer 500. Aangebroken bij de laatste 125 lekkere liedjes. Zometeen minister-president Coco Jumbo in die Summer 500. Daar pakken we de draad op. Nu nog even een aantal goede slam-hits, mag ik zeggen. Ook omdat House in de Pauze zo gemist wordt deze week. Bartes on the move. Zometeen Post Malone met Chemical. En dit is een X-Mix Marathon Track of the Week. Goed opwarmetje voor morgen, want dan om 6 uur weer een nieuwe editie van die Slam-Mix Marathon.

0: Zometeen een Slam ochtendshow. Waarin we de Summer 500 gaan doen.
1: Ja, de finale.
0: Zeg je dat zo? We gaan de Summer 500 doen?
1: We gaan hem keihard doen. Ja, nou, in feite wel. We gaan hem doen. De laatste, hoeveel?
0: 125.
1: Wauw. Oké. Okay.
0: En nummer 125.
1: Ja, en er is voor ieder wat...
0: Mr. President.
1: Ik kom er niet meer tussen.
0: Met Coco Jumbo. En wat wil jij zeggen?
1: Nou, ik wilde nog zeggen dat er voor ieder wat wils is vandaag. We hebben ook nog een vrije vrijdag weg te geven.
0: Ja.
1: En de Mixmarathon line-up.
0: Mixmarathon line-up maken wij zo meteen bekend.
1: En je mag een cadeautje uitzoeken uit de Slam prijzenkast.
0: Als je nu goeiemorgen stuurt in de Slam.
1: Een goeiemorgen is ons zoveel waard, man. Dan weten we gewoon dat er leuke mensen wakker zijn. En dat we jou moeten hebben, dan mag je een Slam prijs uitzoeken.
0: Ja, dus goeiemorgen sturen in de Apple Slam is kans maken op super, super vet Slam prijzen. We moeten ook hebben, het is natuurlijk de warmste dag van de week, de Summer 500. We moeten het ook hebben over het lekkerste ijsje met een ware expert.
1: Ja, een ijsexpert. Kosten nog moeite gespaard, jongens.
0: Ja, dat zo meteen in de Slam ochtendshow. Nu goeiemorgen sturen, kan niet vaak genoeg zeggen, is kans maken op superprijzen.
1: Ja.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hey ondernemer,
7: hallo?
6: Kan je me
7: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, pof jij even?
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Slam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook 2 Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft de noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor noodhulp. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Het is een beetje alsof de zon meteen wraak neemt vandaag voor het feit dat de maandag gisteren even voor stond. 36 graden, daar gaat het. We gaan naar de weg toe. Geen files, wel flitsers. A6 Lelystad-Muiderberg 62,4. A15 Vuren-Gorkum 103,6. En de A28 Hulshorst-Zwolle. Hectometerpaal is 59,8. A30 als ene laatste Lunteren-Ede bij hectometerpaal 16. En de A58 als laatste Bavel-Tilburg bij 57,5. Minder dan een minuutje te gaan en dan die zomerbeats er weer in. De finale van de Summer 500. En jouw kans dus op Slam merchandise. Voor thuis, voor op je hoofd, voor aan je voeten, wat jij wil. We hebben hier een gigantische prijzenkast. Jij mag zelf uitzoeken. WhatsApp even een goede morgen deze kant op. Dan halen we je erbij in de ochtendshow.
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De 500 lekkers.

0: gisteren alsnog zonder brilletje naar de eclipse hebt gekeken, dan heb je nu alleen nog je oren over, geloof ik. En dat is mooi, want hier is een nieuwe ochtendshow met de finale van de Summer 500. Coco! Jumbo!
1: Summer 500.

0: Summer 500. Ja, op Slam inderdaad. Ja, Disciples on my mind met hun eerste notering ever in deze zomerlijst. Swedish House Mafia zo, Inna, ook Owl City komt eraan. En onze namen, misschien ook wel even handig. Anouk en Marijn hier. Hey, goedemorgen. We zijn er tot 10 uur. En zijn we een beetje bekomen, jongens. Van gisteravond was het een spektakel. Ja, ik had het brilletje persoonlijk niet. Maar jij wel, Marijn. Ja, jij was ruim op tijd. Hoe vond je het?
1: Ja, dit was, moet ik over zeggen, magisch. Ja.
0: Ja, viel het niet een beetje tegen? Want in Spanje was het een volledige zonsverduistering. Hier was het een gedeeltelijke.
1: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen. Kijk, ik was echt hyped voor die... ik had er echt zin in. Ik weet ook niet zo helemaal zo goed wat ik nou moest verwachten. En want ik heb het nog nooit echt meegemaakt. En het mooie was ook in 1999, was ik er niet geboren. Maar toen was het ook een beetje bewolkt. Dus ja, vandaag of gisteren waren de weerscondities waren echt super om naar een eclipse te kijken. Ja, en ik had echt verwacht, dit wordt echt lijp. Mensen gaan dood. Het is soort,
0: dat is wat je hoopt.
1: Ik had het soort idee dat is hoe het eruit zou zien als het einde van de wereld kwam. Maar het viel eigenlijk wel gewoon mee.
0: De hype was echt ongekend. Hè? Dit was gisteren, ik geloof, hoe heet die omroep? Nou, in ieder geval in het zuiden van Nederland. Gingen ze gewoon eventjes naar de Primera toe om te vragen... Hey, wat heb jij nou uitgegeven aan die brillen en hoe kom je er nog aan?
2: Hoeveel was je kwijt?
3: 80 euro.
2: Wij zijn op zoek geweest. Ik heb gisteren 2,5 uur in de mission gestaan.
4: Ik was gisteren in het Omniversum en toen stond ik daar van 10 uur tot 3 uur in de rij.
2: Maar toen zag ik zo'n mensenmassa, ik werd er helemaal één van.
4: En tegen 3 hoorden we van, die brillen worden niet vandaag geleverd.
3: Nou, gisteren ben ik wel even een rondje Den Haag gereden zonder succes. En vandaag vooral alle apps en zo in de gaten houden. En dan toevallig op het goede moment kijken en dan ben je nog net op tijd.
5: Ik ben echt met de kinderwagen heel hard gaan rennen. En ik heb het echt op de paar minuten gehaald. En ik had niet gereserveerd, maar ik heb er wel 2 binnen gehaald.
0: Wat hebben ze er ook voor liedje onder gezet? Een soort van... melancholisch.
1: Ja, de winnaars hadden een brilletje.
0: De winnaars, ja precies. Dit was Omroep West, by the way. Ja.
1: David Schut bijvoorbeeld, een internetfenomeen op TikTok... die verslag doet van die verduistering. Dat is ook wel leuk om even naar te luisteren.
6: Zo jongens, hele goede woensdagavond. Het is nu 8:10, jongens, tekent. Zonsverduisteringen bereikt ze maximale punt, jongens... Zo. Van de bedekking van de maan. En dat is echt super bijzonder. Mega bijzonder, jongens.
0: Wauw, dat heeft hij mooi verslagen. Hè?
1: Ja, of bijvoorbeeld een presentator van het Jeugdjournaal... dat aan een kindje vraagt, wat zie je?
7: Hey Wessel, wat zie je?
8: Ik zie een zon die bijna bedekt wordt door de maan.
1: Ja, super. Daar had je als tv-kijker echt heel veel aan.
0: Weet je, wat ik ook geweldig vond, dat was de NOS. Ik heb dat fragmentje niet, maar ik kan het wel even kort vertellen. Rob Tripp, die gewoon het 8-uur-journaal presenteert voor de duidelijkheid. Hè? Die zei op een gegeven moment, kom, we gaan naar buiten toe. Dit doen wij nooit. Dus nou, daar gaat bij mij al de voelspriet aanstaan. Ja, Rob Tripp, die loopt op tv uit de studio weg en gaat het dak op...
1: Dat meen je niet.
0: Van het NOS-gebouw op het Mediapark. En hij staat daar, hij zet zijn brilletje op en hij zegt, wauw. En hij blijft zo gewoon 5 seconden staan, dat je zit van, oké, ga je mij ook nog uitnodigen op dit feest? En hij zegt, we schakelen nu naar de zon, boven Hilversum. En je krijgt een shot te zien van gewoon een keivelle zon in die camera... en het hele scherm is wit. Ja, dankjewel Rob. Daar schiet ik niks mee op.
1: Nee.
0: Ik heb het niet kunnen zien, maar als ik dat kindje van het Jeugdjournaal hoor... dan word ik wel hyped.
7: Hey Wessel, wat zie je?
8: Ik zie een zon die bijna bedekt wordt door de maan. Ja.
0: Dat ga je niet menen. Dat is wel precies wat het was, inderdaad. Ja. Nou, we hebben het weer gehad. De hype is gaan liggen.
1: Ja.
0: We kunnen weer normaal doen met z'n allen.
1: Ja, en omdat iedereen op zoek was naar een eclipsebrilletje... ik heb het vanochtend ook al gezegd. Ik heb er nu dus 2 over. Bieden vanaf 75 euro.
0: 75 euro?
1: Voor 2 eclipsebrilletjes.
0: En gebruikt door Marijn. Dit is leuk. Dit is onze nieuwe onkruidontwijker, Lange Frans. De rapper heeft een nieuwe tuin laten aanleggen. Misschien heb je dat gezien. Online roasten mensen zijn tuin echt. Ze vinden het lijken op een parkeerplaats, want er groeit geen één plant. En alles is tegels bij Lange Frans achter. Hey Frans, wat vind jij eigenlijk van al die kritiek op jouw achtertuintje?
9: Die kankercorona heeft het hele land uit elkaar gedreven. Het heeft alleen maar voor verdeeldheid gezorgd.
0: Frans, ik vind dat je weer een beetje overdrijft. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteren. Ja, ja.
10: Stel jezelf even voor, zeg het maar. Ik ben Bruce, 28 jaar, uit Alkmaar. Ik ben commercieel transportplanner bij Delicool.
0: Zo, nou dat ging heel snel. Ben jij rapper, Bruce?
10: Nee, zeker niet.
1: Wat zei je? Transportplanner, denk ik.
0: Transportplanner bij?
10: Ja, transportplanner bij Delicool.
0: Delicool, oké. Okay, wat is dat voor iets?
10: Delicool. Wij rijden groente en fruit voor de Albert Heijn.
0: Oh, kijk aan joh.
1: Oké, wat leuk. Ja.
0: Die hebben wel...
10: Bijzonder dingen.
0: Die hebben een monopoliepositie, heb ik ooit gehoord, binnen de groente en fruit. Ik zat een keer op een terrasje en toen zaten mensen achter mij en mijn vriendin. En die werkte in de agrarische sector. En toen zei die man letterlijk tegen die vrouw van... Maar schat, als de Albert Heijn toch morgen wil dat ik die aardappelen rooi in een tutu... dan roei ik die fucking aardappelen in een tutu. Voor mij is de appie echt wel...
1: Zijn streng.
0: Een soort godfather zijn zij.
10: Het is een vrij grote speler, ja.
1: Ik weet ook, mijn oom die levert mijn oom is boer, die levert voor de Zaanse Hoeve. Het Albert Heijnse huismerk.
0: Ja.
1: En er zijn hele strenge regels ook op hoe lang de koeien buiten moeten staan, minimaal. Maar die koeien hebben het echt goed dan dus ook. Dus het is wel, je proeft dat ook eigenlijk als je die melk proeft. Dat die koeien het gewoon echt heel fijn hebben gehad. Hebben misschien ook
10: wel. Ja,
1: maar
10: dat in de slapen doet, dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: Hey broers, jongen, heb jij nog een beetje genoten van die eclipse?
1: Ja.
10: Nou, ik zal je vertellen, ik lag eigenlijk op mijn nest.
1: Oh.
10: Ik lag al te slapen, man. Mijn wekker ging er om 3 uur.
0: Om 3 uur begin jij, Bruce?
10: Ja, nee, we beginnen om 5 uur, maar ik ga 3 uur lekker uit.
0: Wat ga je die 2 weken doen dan?
10: Sporten, ontbijten, even rustig opstarten.
1: Ja,
0: nou, dat vind ik wel respect, hoor. Als je 's ochtends vroeg gaat sporten, nog voor het werk.
10: Ja, tuurlijk. Lekker, man.
0: Ja, vertel mij wat.
10: Je kan je dag niet beter beginnen.
0: Ja, nee, dat is wel zo, ja. Ah, de Slamochtendshow is een goede tweede, moet ik zeggen.
10: Dat wou ik zeggen,
0: Broes, je mag wat uitzoeken uit onze prijzenkast. Ga je voor de house in de pauzekousen, de buckethead of de Slam Fanny Pack?
10: Ah, doe de Slam Fanny Pack maar, denk.
0: Ik merk, als ik eindig met de Fanny Pack in mijn rijtje, dan kiest eigenlijk iedereen altijd de Fanny Pack. Maar we sturen hem op, maat, naar Alkmaar.
10: Top, man. Dankjewel.
0: Wensen we jou een heerlijke, dikke donderdag met Slam en al die zomerhits die er nog aankomen. Met nu All City en Carly Rae Jepsen. Slam!

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen, Slam. Mijn naam is Ger. Getal onder de 1000 is 785.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 86
0: euro.
2: Er is weer een euro bij, maar Ger, man, nee, het is niet goed.
1: Ja, volgens je gok, vond ik het beter.
2: Ja, man, tuurlijk. Je mag altijd nog een keertje proberen. Alvast een mooi weekend, hè. Hoi.
1: Dank je, hetzelfde. Hoi.
0: Summer 500.
2: We zijn bij
3: 121.
2: Inna.

0: Inna en Hot op 121. Nou, we hebben ze lang genoeg de hand boven het hoofd gehouden, maar ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Die single mannen.
1: Single mannen.
0: De single mannen, die doen iets. Nou, ze doen eigenlijk iets niet wat je veel vaker zou moeten doen. Ik vind het echt goor. Ik vind het goor.
2: Het is echt.
0: Dames, blijf luisteren. Want als je bij een single man thuis komt, dan moet je dit als eerst even checken. Het kan zomaar zijn dat hij dit heel lang niet gedaan heeft in huis. Wat het is, dat hoor je zo meteen hier in de Slam Ochtendshow. Ook komt de zomerhit eraan, waarover Novi het volgende appte een tijdje terug.
3: Altijd kippenvel als ik dit nummer hoor.
2: Mahomi met Bumpy Ride, zometeen.
3: Heb ik zonde. Blijft echt zo'n mooi nummer.
4: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten... en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Alle verf super voordelig.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Het is een paar minuten over 19:30. Goedemorgen Slam. Veel zon vandaag. De temperatuur gaat ook snel omhoog schieten. Het kan maximaal 36 graden worden. Morgen eigenlijk een copy-paste van vandaag. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files. Geen vertragingen. Wel flitsers. A1 Deventer Apeldoorn bij 97,6. A6 Lelystad Muiderberg 62,4. Let ook op je snelheid op de A15 Vuren Gorkum bij 103,6. En de A28 Hulshorst Zwolle. Hectometerpaal is 59,8. A30 als ene laatste, Lunteren Ede bij hectometerpaal 16. En de A58, Bavel Tilburg bij 57,5. Het laatste nieuws in een half minuutje. Dat moet hem wel lukken. Michiel Frazenstorm hier.
18: Goedemorgen.
17: Good morning.
18: Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's, gericht op mensen met een gokverbod. In de advertentie staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
17: We hebben ze echt lang genoeg gesteund, maar het wordt tijd om nu ook echt in te grijpen. De single mannen, die vergeten iets te doen in het huishouden en...
19: Het heeft niks met vergeten te maken, het heeft met laksheid te maken.
17: Het is luiheid. Ja, zoiets. Get on the floor.
20: Summer 500. Anul en Marijn.
17: Wat blijken single mannen helemaal niet te doen thuis? Nou, dit wil je horen, zeker als single vrouw die erbij komt. Eerst is deze nu in de lijst. TLC en Waterfalls. We zijn bij nummer 120. Dit zijn de 500 grootste zomerhits.

0: Summer 500. Beuk dat je bok zit. Dit was de laatste keer Disclosure vandaag. Oh, She's Gone Dance On. Hun hoogst op 119. Dit is de Slam Ochtendshow. Zometeen de hits nog van Cisco, Tiësto en Coldplay.
1: Met Cisco de Rat. Of is de andere?
0: Cisco de Rat. Ik voel me zo verdomd alleen.
1: Leuk zeg, dat het in die Slam Summer 500 staat, had ik niet verwacht.
0: Cisco de Rat, ja. Nee, inderdaad. Dat is Danny de Munk, of niet?
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Nou, die hoor je zo dan. Hey, dit is de ochtendshow en we hebben lang genoeg...
1: Hij luistert toch ook altijd naar Slam vanuit zijn jacuzzi?
0: Heb ik dat nog? Danny de Munk, ja, die appt regelmatig dat hij luistert naar ons. Is een groot fan. Hij is dus de echte Cisco de Rat.
2: Hey, Danny de Munk hier. Toch even lekker zo in de jacuzzi met de Slam 40.
0: Oh ja. Ja, dan luistert hij altijd op zaterdag de Slam 40. Ja.
1: Vanuit de jacuzzi.
0: Vanuit de jacuzzi. Ja, dan word ik blij hoor, als ik hier achter de microfoon zit. Denk ik, voor wie doe ik het? Nou,
1: voor Danny de Munk.
0: Een halfnaakte Danny de Munk. Misschien wel helemaal naakt. Wat wou ik ook weer doen? Oh ja, radiomaker.
1: Radiomaker.
0: De ochtendshow. En we hadden het over wat single mannen blijken te doen. Of eigenlijk niet doen thuis. Ja. Dit is goor. Dus ladies, luister goed. Want nou, het zou je verbazen waar je terechtkomt.
1: Echt smerig. Uit onderzoek onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat single mannen opvallend laks zijn met beddengoed. 1 op de 5 single mannen verschoont maar 1 keer per maand. Of zelfs nog minder dan 1 keer per maand het beddengoed.
0: Oh, bro. Dat is echt, dat is niet oké. Okay, ja. Ik moet zeggen, toen ik een vriendin kreeg, ga je het wel echt veel vaker doen.
1: Ja.
0: Maar dat moet toch eigenlijk wel 2 keer per maand zijn, toch? Voor een single man, zou ik zeggen. Ik zou niet elke week, nee, dat vind ik ook onzin.
1: Als single man, toen ik single was, was inderdaad 1 keer in de 2 weken. En misschien dat het in mijn studententijd wel is voorgekomen dat ik... Dat het misschien 3 of misschien 4 weken is blijven liggen ooit in mijn studententijd.
0: Maar jij hebt toch ook katten? Had je die toen nog
1: niet?
0: Nee,
1: had ik toen nog niet. Okay. Nee. Maar die katten komen eigenlijk niet in bed ook, hoor. Dus
0: nee, weinig poesjes in jouw bed. Ja, dat
1: blijven erin. Nee, maar kijk, het is wel zo dat sinds ik mijn vriendin heb het gewoon stevast. Elke zondag, 1 keer per week, wordt het beddengoed afgehaald. Wordt het ook gelijk 60 graden gewassen. En dan wordt het ook gelijk, dat is gelijk...
0: Meteen na de seks ook? Dus 1 keer per week seks, bed eraf.
1: Slaat dit nou weer op?
0: Nee, dat mag toch vragen? We zijn toch vrienden?
1: Bij single vrouwen doet ruim 4 op de 10 het minstens wekelijks. En bij mannen is dit ongeveer 1 op de 3 die het wekelijks
0: doet.
1: Dus er is wel hoop, maar er is ook wel zeker 20% van een grote groep die dat dus maar 1 keer per maand doet. En dit is dus echt wel iets waarvan wij zeggen, single vrouwen, pas hiervoor op.
0: Ja, en ook single mannen die bij andere mannen komen, hè? Prima.
1: Oh ja, tuurlijk, ja.
0: Kijk uit, want het kan echt goor zijn. Misschien even van het vershoutfolie over het bed heen spannen voor de gaat liggen.
1: Jongeren zijn ook niet fris, dus als jij een single man of vrouw bent en tussen de 18 en 29 jaar, dan minstens 25% wacht minimaal 3 weken met het verschonen van beddengoed.
0: Oh.
1: En met deze hitte is dat natuurlijk extra ranzig, want je zweet ontzettend veel. Je laat ondertussen huidvet en huidschil verzachten en het gaat zo lekker zo glibberen, zo lekker door die lakens heen. Dan zit lekker van die huidvezels, van die huidschil verzachten. En die huidstofmeid, die gaat er lekker lopen knabbelen. Zo.
0: Ja, je krijgt echt een soort scheikundeproject in je bed. Dat moet je echt niet willen.
1: Echt niet willen, nee. Dus doe dat niet.
0: Duidelijk, dat geven wij bij deze door aan alle single...
1: Gewoon 1 keer per week. Wat is eigenlijk het gebruikelijke? Gebruikelijk is toch gewoon 1 keer per week?
0: Dat zou mooi zijn. Maar ik begrijp als single man goed dat je dat misschien net iets te veel vindt. Maar doe het iets vaker dan 1 keer per maand, jongens. Ja. Come on, laat je even van je beste kant zien. Wij laten ons weer van onze beste kant horen nu.

0: 500 lekkerste zomerhits. De Slam.
1: Summer 500.
2: Altijd kippenvel als ik dit nummer hoor.
3: 118.
2: Eeuwig zonde. Blijft echt zo'n mooi nummer.

0: Danny de Munk hier. Ja, alsjeblieft, krijg toch allemaal de kaleren. Mag er een keertje in staan?
1: 117.
2: This thing right here. Is letting all the ladies know what guys talk about.

0: een van zijn hoogste in de Summer 500 van Slam. Met Karol G, Don't Be Shy op 116. Een hele goede morgen, de Slam Ochtendshow. Later maken wij de Mixmarathon line-up van morgen bekend. Ook geven we jou een vrije vrijdag cadeau. Dan word je Morgan Freeman. Wil je dat nou? App dan nu alvast Morgan Freeman. Dan weten we dat we nog deze ochtend jouw baas moeten bellen. Zeg eens eerlijk, wat is jouw favoriete vakantieland? IJsland? Groenland? Plopsaland?
1: Oké.
0: Nee, niemand zou meer Plopsaland zeggen. Het is gisteren echt goed misgegaan, hè? Vlak naast Plopsaland. Wat is daar gebeurd? Je hoort het zometeen hier in de ochtendshow. Het is niet te geloven, het lijkt wel een film. En deze drie staan ook klaar op jou te wachten. Slam, coming up.

0: Accu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Thank you. Hoe is het op de Nederlandse wegen dan? De A8 meldt 1 file bij Brugge over de Zaan en Zaanstad Zuid. 11 minuten door een auto met pech. Flitsers A1 Voorthuizen Barneveld bij 56.1. De A6 Lelystad Muiderberg 62.2. En de A10 Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 11.3. A15 Vuren Gorkum bij 103.6. A16 Breda richting Breda bij 71. En let ook op je snelheid op de A28 Hulshorst Zwolle bij 59.8. Er staat nog een flitser op die A28 richting Zwolle bij Rauwveen bij 105.6. En de A30 Lunteren-Ede opgepast bij 16.2. De ene laatste A58 Bavel-Tilburg bij 57.5. En de A58 bij Seer-Arendskerke richting Goes bij 161.7. Will I Am, Eva Simons, Fakeless en ook David Guetta in je line-up.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De 500 lekkerste zomerhit.

0: meerdere appjes binnen over Fadeless. Is dit een remix of zo? Nee, dit is de extra lange versie. Dat leek ons wel een keer passend. In de Summer 500.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Met nu even een rapido rondje nieuws voordat we doorgaan met die finale van de geweldige Summer 500. De politie in Australië is uitgerukt nadat voorbijgangers langs de weg een koffer met daarin een vrouwenlichaam hadden gevonden. Agenten behandelden het als een moordzaak en stuurden de koffer naar het laboratorium. Maar daar kwam een verrassende conclusie vandaan. Het was helemaal geen vrouw in de koffer, maar een extreem realistische sekspop. Ah, dus daar heb ik haar gelaten. Lijkt me ook moeilijk voor dat forensisch lab. Waarschijnlijk zat er meer DNA op deze pop dan op een echt mens. Een Nederlandse toerist van 67 is op Sardinië betrapt op het meenemen van stukken steen van de beroemde rots Pan di Zucchero. De man deed mee aan een bootexcursie en zou tijdens een stop meerdere stukken van de beschermde rots hebben afgebroken en in zijn rugzak hebben gestopt. De gids vermoedde dat die man dat gedaan had. Die waarschuwde de politie en bij terugkomst aan de haven werd de Nederlander opgepakt. De stenen zijn in beslag genomen en de man riskeert een flinke straf voor het beschadigen van beschermde natuur. Ja, sommige mensen nemen een koelkastmagneetje mee van vakantie. Maar Henk neemt gewoon de hele koelkast mee. Bij Plopsaland in België is gisteren een oude oorlogsbom ontploft. Vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De bom lag aan de oever van een rivier naast het pretpark. Twee bezoekers en een medewerker raakten licht gewond. Twee hadden last van hun trommelvliezen en één persoon kreeg een klein projectiel in het been. Het gebied werd daarna geëvacueerd en afgesloten. We spraken een van de ooggetuigen in Plopsaland.
3: Het is een ramp! Het is een ramp!
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 7:15. Vandaag een warme dag. Temperaturen oplopend tot wel 36 graden. Morgen ook zo'n dag. Nou, dan wil je wel vrij zijn, kan me voorstellen. Een vrije vrijdag geven wij toevallig weg. Wil jij dat nou? App dan nu alvast Morgan Freeman. Dan maken we jou later deze ochtend. Morgan Freeman. We bellen je baas. Naar de nummer 113. Huntrix en Golden.

0: is bijna weer zover, hè?
1: Ja, helemaal leuk.
0: De mixmarathon van Slam, baby. Laat je horen, kom op! De pre-party van het weekend gaat als eerste los bij ons. Vrijdag tellen wij niet eens meer mee als werkdag. Daar zijn we het weekend al keihard aan het vieren. En dit is wat er morgen in de line-up staat. Om 6 uur de beste set van vorige week. Daar kan jij op stemmen. Volg @slamofficial op Insta. En stem later vandaag op onze story. 7 uur morgen vroeg is voor Batundi. Om 8 uur Jamie Jones, Cocktail Vibes. En om 9 uur Sam Veld. 10 uur Oliver Heldens. Tuurlijk joh, zet hem een keer in de ochtend. Kijk hoe dat valt. 11 uur Many View. Om 12 uur Mix Marathon Request. Dan draaien we alles wat jij wil horen uit alle genres. Dus doe een keer gek. App hardstyle, techno, R&B naar slam. 1 uur Mr. Belt & Weasel. 2 uur Sunray James, Ryan Marciano. Om 3 uur Tree Reynolds live. Om 4 uur Cascade.

0: speciale vermelding naar die 3 uur 's nachts set van Armin van Buuren. Dat is ook wel echt gaaf, zeg. Zaterdagochtend om 3 uur 's nachts. Voor de volledige line-up alle 24 namen, slam.nl. Ik ga ze niet allemaal doen, want ik wil weer muziek draaien. Kom op. We zijn de Summer 500 keihard aan het doen hier met Pharrell. We hebben nog de Silmarilla, Ella Henderson. En nu...
1: Dit is Slam.
0: Een hele nieuwe track. Ja, ja. Die staat zelfs nog in de Slam 40 genoteerd. De nummer 111. J-Lo, David Guetta. Save Me Tonight.

Marijn bij je. De ochtendshow met de meeste zomerhits in ieder geval. Die titel hebben we sowieso in de pocket. Je hoorde J-Lo, Get Up, 111 in de Summer 500. Pharrell komt eraan, Carlos ook. En zometeen echt het geluid van vakantie. Welke track dat is, dat mag ik je binnen een paar seconden laten horen. Maar het is de warmste dag van de week. Goed om af te koelen. Wat is dan het lekkerste ijsje, mogelijk ook het beste ijsje, om uit de vriezer te pakken? Laten we zo even bellen met de vriend van de show, die meester patissier, Robert van Beckhoven. Slip de tong daar. Leuk. Drie ijsjes. Welke moet je hebben, Jordi? Zo. En dan...

0: Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Zo, het is heet vandaag, slim 8:30. En de temperatuur is al aardig aan het klimmen. Het wordt vandaag maximaal 36 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Het is 8:30, we checken de Nederlandse wegen. A8, brug over de Zaan en Koenplein, 13 minuten. En de A27, Eemnes-Huizen, 10 minuutjes. A6, daar staat een flitser bij Lelystad richting Muidenberg. Uitkijken bij 62.2. En op de A10, Amsterdam, Zeeburger Tunnel, bij 11,3. A12, Driebergen-Rijsenburg, Utrecht, 74.9. A15, Vuren-Gorkum, bij 103,6. En we vliegen naar de A16, Breda, daarbij 71. A27, Almere-Hilversum, uitkijken bij 112. Ook een flitser op de A28, Hulshorst-Zwolle, bij 59,8. En op de A28, voet van het gas bij Rauwveen, richting Zwolle, bij 105,6. A28, niet gassen bij Assen, bij 169,2. A28, Zwolle-Meppel,

0: 161,7. De ene laatste op de A67 Eersel-Eindhoven 6,1. En de A79 Valkenburg richting Maastricht. Bij hectometerpaal 8,7. En dan nog even het laatste nieuws van het ANP. En dan door met die lekkere zomerhits. Hier is Michiel.
1: Goedemorgen.
0: Morning.
1: Tegenstanders van een AZC in Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op één plek ophangen. Aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens Imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder. Bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Als het zo warm is vandaag, misschien wel goed om te weten welk ijsje het allerlekkerste en het meest verkoelend is. We bellen zo meteen eventjes vriend van de show en meester patissier Robert van Beckhoven. Hier zo.
2: Get on the floor. Weppa.
3: Summer 500.
4: Anul en Marijn.
0: Under the sun. Ik zie de Silmarilla. La camisa negra. Oh, ook bij Slam. Ongelooflijk. Naar Pharrell en Happy. Dit is 110.

0: 500 met Carlos.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Ja.
3: Summer 500.
0: En dat is wat die lijst betekent inderdaad. Zometeen Juan, ook Two Brothers on the Fourth Floor. Wookie komt eraan, het klinkt allemaal gezellig. En het wordt bloedheet vandaag. Temperaturen tot wel 36 graden. Wat zijn dan de lekkerste ijsjes die je kunt kopen? Wat is nou de beste ijstip? Nou, we hebben een vriend van de show bereid gevonden die alles weet van heerlijke smaken. Meesterchef uit Limburg, culinair geweten van het zuiden. Robert van Beckhoven. Robert, goedemorgen.
4: Ja. Goedemorgen, jongens.
5: Jij hebt 3 ijstips voor ons op de warmste dag van de week.
4: Ik hou van likken. IJs moet je niet haasten. Je moet hem eerst even vasthouden. Een beetje warm laten worden in het handje. En dan komt hij vanzelf los.
0: Oké, Robert. En wat is de eerste ijstip?
4: Ik heb hier een Magnum. Lekker stevig ijsje. Oh, wat heb je daar? Dat noem ik nou vakmanschap, hè. Mooi romig. Vol een Magnum in mijn mond.
5: De volgende tip.
4: Oh, dat is een raketje. Een raketje. Kijk, dat kent je wel van vroeger. Dat is, je kunt daar wel in 1 keer gewoon flink diep aanpakken. Gewoon. Dit ken je wel van zo'n technofeest waar ik vroeger nog was. Een raketje zo. Puntjes lekker. Puntjes zo lekker.
5: Robert, alsjeblieft. Laatste tip.
4: Oh, dat is Cornetto. Zo'n Cornetto. Cornetto's van boven.
5: Oh.
4: Lekker breed, kan je maar naar kennen.
5: Ja.
4: En is flink gevuld van onder.
5: Robert, dus, man.
4: We gaan onderaan, zit nu het kleine puntje. Gewoon hier zo'n jong puntje.
5: Jong puntje?
4: Ik beschrijf gewoon producten. Dat puntje onderaan.
5: Oh mijn god. Goed.
0: Robert van Beckhoven, dankjewel hè.
4: Graag gedaan, jongens. En volgende week test ik slagroom met en zonder de spuitbus.
5: Oh.
0: Nou, dus
6: we zijn helemaal klaar mee.
0: Ja, hang op, man.
5: Wat is dit nou?
0: Was dit Robert? Onze Robert van Beckhoven.
5: Oh, ik zie al wat er mis is gegaan. Ik heb Robert van Beckhoven gebeld in plaats van Robert van Beckhoven. Wat een viezerik was dit, zeg.
4: Ik hang nog.
3: De Slam Summer 500.
1: Dit is Slam 500.

Je luistert naar de ontknoping van de Summer 500. Two Brothers on the Fourth Floor, nummer 106. Anu op je bijrijderstoel, Marijn mag er zijn. Zometeen hier in onze ochtendshow. Een van de nieuwste, snelste achtbanen ter wereld heeft al honderden klachten binnengekregen. Maar niet van passagiers. Van wie wel dan? Dat hoor je zo als je...

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. En bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Bindface. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dank je, dan checken we nog even de Nederlandse wegen. A8, de brug over de Zaan en Zaanstad Zuid, 10 minuten. En het asfalt begint ook al langzaam vloeibaar te worden op de A4. Leidschendam, Zoeterwoude-Dorp, meldt 10 minuten door een kapotte vrachtauto. Flitsers op de A4, Ossendrecht, Bergen-op-Zoom bij 245-1. A6, Lelystad-Muiderberg, 62-2. En de A7, Witmarsum richting Bolsward bij 108,3. Rij op de A10, kijk dan uit bij de Zeeburger Tunnel. Tunnel? Tunnel! Ja, hij doet het. Bij Amsterdam bij 11,3. A12, Driebergen-Rijzenburg, Utrecht 74,9. A15, Vuren-Gorkum 103,6. En let ook op je snelheid op de A16, Breda bij 71. A27, Almere-Hilversum 112. A28, Hulshorst-Zwolle, hectometerpaal 59,8. A28, Rauwveen-Zwolle bij 105,6. De A28, Zwolle bij 91,3. A30, Lunteren-Ede 16,2. A58, Bavel-Tilburg 57,5. De ene laatste A58 bij Zeer-Arendskerke richting Goes bij 161,7. En tot slot de A67 bij Eersel richting Eindhoven. Hectometerpaaltje is 6,1.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: De 500 lekkerste zomerhits.

0: van de snelste nieuwe achtbanen ter wereld heeft honderden klachten binnengekregen, maar niet van mensen die erin hebben gezeten. Van wie dan? Dat hoor je zo in je Slam Ochtendshow. Goedemorgen.
1: Hoi Janu. Het is Ben Kijdok, hè?
0: Ja.
1: Flex Marathon!
0: Oh, dat klopt. Slam. Maar eerst de finale van...

0: Kom maar dichterbij, hoor. Kom dichter bij die radio. Je wil gewoon in je speaker kruipen. Met al die zomerhits, Other Knows, Million Voices, Lou Bega en ook Florida staan voor je klaar.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Hello.
2: Update.
0: Ja, de ochtendshow met nu even een rapido rondje nieuws. Pretpark Universal Studios Hollywood heeft een bijzonder probleem met zijn nieuwe achtbaan, Fast and the Furious Hollywood Drift. De passagiers gillen te hard. Buurtbewoners klagen dat het geschreeuw tijdens testritten zo luid en aanhoudend is dat het volgens sommigen niet meer te doen is. Universal gaat daarom 2 extra geluidsschermen rond de achtbaan plaatsen. De attractie haalt snelheden tot zo'n 116 km per uur en heeft ronddraaiende karretjes die moeten voelen alsof je aan het driften bent. Oh, grappig, ik schreeuw altijd het hardst bij de ingang van de pretpark als ik een dagticket afreken. Een achtbaan waar geen geschreeuw te horen is, dat is pas kut. De Fast en de Fluisterend. In China is door het grote tekort aan vrouwen een handel in zogenoemde nepbruiden ontstaan. Mannen betalen flinke bedragen om met een vrouw te trouwen. Maar sommige vrouwen verdwijnen kort na de bruiloft met het geld om vervolgens hetzelfde kunstje bij een volgende man te doen. Vooral op het platteland gebeurt dat veel. Door de jarenlange scheve verhouding tussen mannen en vrouwen. Er zijn in China miljoenen mannen die maar moeilijk een vrouw kunnen vinden. Wauw, het huwelijksfeest is dan ook meteen de afscheidsborrel. Er zijn in China miljoenen mannen die maar moeilijk een vrouw kunnen vinden. Dus even voor mijn single vrienden. Jongens, het ligt niet aan jullie. Verhuis gewoon naar China, dan valt het minder op. En tot slot, een moeder in Amerika heeft een compleet toetsenbord op haar onderarm laten tatoeëren, zodat haar 11-jarige zoon altijd met haar kan communiceren. Haar zoon is non-verbaal en gebruikt normaal een speciaal apparaatje om te praten. Maar toen dat uitviel, kon hij ineens niet meer duidelijk maken wat hij wilde. Nu kan haar zoon simpelweg letters op haar arm aantikken als zijn apparaat niet werkt. De video van de twee gaat door het dak en heeft miljoenen likes en views. We spraken haar zoontje over de viral en die reageert enthousiast.

0: Mm-hmm. Oh. Wat zou er gebeuren als je Ctrl-Alt-Delete doet op je moeder?
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Het is 9:11. Hey, zometeen gaan we Vrije Vrijdag de deur uit doen. Wil jij hem winnen? App dan nu Morgan Freeman. Dan maken we je Morgan Freeman. De Summer 500, nummer 103. Otto knows.

0: 101, Florida en Guetta, Club Can't Handle Me. Een vrije vrijdag zou wel goed uitkomen, hè, morgen. 36 graden dan ook weer. Dan kan je gewoon de hele dag in het kinderbadje zitten... alsof je een geporcheerd Arab ei bent. Je kan naar de film toe, puur voor de airco. Uurtje boodschappen doen in de koelcel van de macro. Maak het gewoon comfortabel. Wij regelen dat je niet op kantoor hoeft te zitten. We maken jou Morgan Freeman. We bellen je baas... Dan krijgen we je vrij met een goede smoes. En ben je dus morgen vrij, man. Wil je dat nou? App dan nu nog snel Morgan Freeman in de app van Slam. En we regelen zo'n goede smoes dat je er ook geen uren voor hoeft op te geven. Oké? Dan scheelt dat jou. En dan heb je lekker vrij op vrijdag. Kosteloos. Zou mooi zijn. Dus app nu maar. We zien de appjes al binnenstromen. Maar ik wacht nog op die van jou. Morgan Freeman appen is Morgan Freeman krijgen. En dan zometeen, ja, nummer...
1: 100.
0: Wat staat er op nummer 100? Wat staat er op nummer 100? Dat hoor je zo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij
13: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: What's up? Het is bijna 9:30, veel zon. De temperatuur schiet omhoog vandaag, tropisch warm. Tot en met de 36 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde liedje. Dan na naar de weg toe, Flitsmeister met files. Zijn die er wel? Eentje, vooruit. A12, Oud-Dijk, Duitsland, 11 minuten. Flitsers gesignaleerd op de A4, Ossendrecht, Bergen op Zoom. Bij 245-1. A6, Lelystad, Muiderberg, bij 62-2. En de A7, Witmarsum, richting Bolsward, bij 108,3. Dan de A10, Amsterdam, Zeeburger, Tunnel, bij 11,3. A12, Driebergen-Rijsenburg, Utrecht, bij 74,9. A15, Vuren, Gorkum, 103,6. A16 Breda bij 71. En de A27 Almere Hilversum bij 112. A28 Hulshorst Zwolle 59,8. A28 Rauwveen Zwolle bij 105,6. En de A28 Zwolle bij 91,3. A30 Lunteren Ede 16,2. A58 Bavel Tilburg 57,5. En de A58 Zeer Arendskerken richting Goes opgepast bij 161,7. De ene laatste A67 Eersel Eindhoven 6,1. En de A79 sluit hem af. Valkenburg richting Maastricht. Hectometerpaaltje is 8,3. En dan nog even het laatste nieuws. Daar is het ANP. Michiel heeft de headlines in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
0: Morning.
1: Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een aantal belletjes gehad van mensen die misschien oogschade hebben door de zonsverduistering gisteravond, meldt RTL. Ze verwachten in de loop van de dag meer patiënten, omdat klachten vaak pas later komen. Hulp is onderweg naar Oman om de olievervuiling aan te pakken. Er ligt al weken een lekkende tanker voor de kust, waarschijnlijk een illegale Rus. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen gestuurd en specialisten zijn aan boord van de tanker gegaan. En in een Engelse badplaats zijn tussentijdse verkiezingen, maar veel te kiezen valt er niet. Grote partijen boycotten ze en daarom gaat de strijd tussen Nigel Farage en een komiek die zich Count Binface noemt, heeft een prullenbak op zijn hoofd. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel. We gaan de Summer 500 oppakken. We gaan de top 100 kraken als een heerlijke crunchy magnum. Oh, lekker.
4: Get on the floor. Weppa.
17: Summer 500.
18: Anul en Marijn.
0: En we maken jou Morgan Freeman. Wil je vrij morgen als het 36 graden wordt? App dan snel Morgan Freeman. We gaan je baas bellen met een goede smoes om je vrij te krijgen.
17: De 500 lekkerste zomerhits. The Slam.
19: Summer 500. 100.

0: Zonnetand. En zometeen Raindance, geloof het of niet. Ja, daar hebben we eigenlijk ook wel behoefte aan vandaag. Dave en Tams komen eraan. En dit was natuurlijk Klank Carousel op 909.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: En Marijne, ik heb hem de keihard bij nodig. Week in, week uit verzinnen wij een smoes op de donderdagochtend om jouw vrijdag vrij te krijgen. Dan maken we jou Morgan Freeman. Kan lekker genieten van een extra vrije dag en begint het weekend als eerste voor jou, dankzij je vrienden van Slam. We hebben wel iemand hangen, zie ik. Hallo, met wie?
2: Sandy.
0: Sandy. Hey, yes. Sandy. Wat doe jij voor werk, jongen?
2: Ik ben vuilnisman.
0: En jij zou wel vrij willen vrijdag?
2: Zeker weten, ja.
0: Nou, dat snap ik. Wat zou je ermee gaan doen?

0: Lekker helemaal niks, 37 graden.
1: Ja, het wordt echt warm, man. En als vuilnisman, dat zul je wel extra ruiken dan, toch? Dat wordt allemaal broeierig.
0: Het ruik je nu al.
1: Ja, nou, ruik je het eigenlijk nog? Ik weet niet hoe lang je het al doet.
0: 33 jaar.
1: Nou, ruik je dan nog echt nog vuilnis? Of is het gewoon één geur geworden?
0: Ja,
1: die
0: je...
1: Oh, okay.
0: Nee, daar raak je niet aan gewend.
1: Heb je recent nog iets gevonden dat je dacht...
0: Nee, gelukkig niet.
1: Oké, okay, niks extreems in ieder geval.
0: Nee.
1: Mooi. Hey, bij welk bedrijf doe jij het vuilnis?
0: ARD4 Heerlen.
1: Oh, in het zuiden.
0: Ja, helemaal in het zuiden.
1: We hadden echt vorige week nog een rioleringsmedewerker uit Heerlen. Ja. Die probeerde ook vrij te krijgen.
0: Oh, ik hoop dat het gaat lukken.
1: We komen wel keihard door daar in Limburg, zeg. Die straalpaal staat te knallen met de slam. Geweldig. Nou, wie gaan we zo bellen? Wie is jouw leidinggevende?
0: Denk je Ronald Brugman.
1: Ach, hij weer. Nee, grapje, nog nooit gesproken. Maar kan je wat meer vertellen over meneer Brugman?
0: Hij is ook al net zo lang als mij werkzaam bij ARD4. Hij heeft eerst op de planning gezeten en nu is hij bedrijfsleider geworden. Oh, teamleider.
1: Ja. Oké, en is het wel een beetje een gezellige gast of een beetje een moeilijke gast?
0: Nee, helemaal niet moeilijk, nee.
1: Mooi. En is er dan nog iets wat wij een beetje kunnen gebruiken in die smoes van ons? Iets waar jullie wel eens over praten, buiten het werk om? Misschien weet jij iets van hem? Gewoon iets uit de privésfeer wat we er even in kunnen gooien... dat hij denkt, oh, dit moet wel echt zijn.
0: Dat durf ik niet te zeggen, nee. Dat durf ik echt niet te zeggen, want mijn eigen leidinggever is op vakantie... dus hij is de vervangende leidinggever.
1: Hij is ad interim. Oké, wij gaan even wat bedenken. App zijn nummer maar eventjes en dan gaan we zo meteen bellen. Wie weet krijgen we jou dan, Morgan Freeman.
0: Ja, ga ik doen.
1: Hartstikke leuk, man. Tot zo, Sandy.
0: Jo, dank je. Hoi.
2: 98.
1: Heb ik die lasers nog?

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dat gaat de droogte wel tegen, hopelijk. Heb je de raindance meegedaan of ben je voor die zonnendans gegaan? Want die hebben we ook net gedraaid. Dit waren Dave & Tams op 97.
2: Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man.
1: En Marijne, we gaan samen een vrije vrijdag proberen te regelen. Oh, zijn we aan het bellen, jongens. En dat doen we voor Sandy, vuilnisman uit Heerlen. We bellen zijn baas Ronald. Ronald valt even in als baas, hebben we begrepen. Dus extra spannend. Maar misschien overdonderen we hem ook wel.

0: Nou.
1: Maat Ronald.
0: Ronald. Oh, sorry. Oh, sorry. Ik dacht even dat ik de voicemail had. Hi. Sorry, ik spreek met Jeroen Scholten.
1: Hallo Jeroen.
0: Hallo. Ik bel even. Ik ben als specialist verbonden aan het onderzoekscentrum voor beroepsziekten van het ziekenhuis van Amsterdam. En ik bel vanwege een van de van je medewerkers, Sandy. Sandy Rosman.
1: Ja.
0: Wij zitten even met een dingetje. Sandy is kort geleden bij ons, of in ieder geval in Weert, langsgaan bij het SCG. Aanleiding van wat aanhoudende fysieke klachten na zware werkdagen. Ook op warme dagen. En uit ons verdere onderzoek hier in Amsterdam hebben we nu een diagnose kunnen stellen. Hij leidt aan VRHV. Dat staat voor vulkanische repetitieve hitteverlamming. Dus dat betekent dat bij langdurige blootstelling aan warm weer er een soort fysiologische blokkade optreedt. Een directe reactie van het lichaam, misschien ook na een aantal jaren zware fysieke arbeid. Dus wij bellen eigenlijk even om wat we hebben het erover gehad met Judith ook.
1: Oké.
0: Maar ik begreep van Sandy dat je een of Judith vervangt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik bel hem nog even om dat af te stemmen. Ik mag ook vanwege privacy, ik heb wat met hem afgestemd. Ik kan er niet alles over vertellen.
1: Nee, hoeft niet.
0: Maar dat betekent wel dat vrijdag wordt het echt te warm voor hem. Dan zijn we wel bang voor de gevolgen als hij achter op de wagen gaat staan, zeg maar.
1: Hij staat niet achter op de wagen.
0: Nee, of in ieder geval buiten. Ik weet niet hoe de airconditioning op kantoor geregeld is. Maar het is vrijdag buiten zijn wordt gewoon heel spannend.
1: Maar even een vraagje. U weet wat zijn werkzaamheden zijn bij een RIV4? U weet wat hij doet?
0: Moet ik even in het dossier kijken.
1: Nou, ik kan u wel vertellen wat hij doet. Mm-hmm. Hij zit in een vrachtwagen.
0: Ja.
1: De vrachtwagen heeft een laadarm. En die laadarm die pakt de containers en die arm die gooit de containers, die maakt die leeg in de wagen. En hij stapt op een dag, moet hij misschien 10-11 keer uitstappen. Om een bak neer en die niet goed staat recht te zetten. Mm-hmm. En voor de rest zit hij gewoon in de vrachtwagen, in de airco zit hij gewoon. Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Sandy Rotman zei je toch, hè?
0: Ja.
1: Ja, dus hij zit de hele dag in de vrachtwagen in de airco. Stel dat hij 20 keer moet uitstappen. Ah, misschien een keer als hij moet keepen dat hij de klep achter moet dichtmaken. Maar voor de rest komt hij helemaal niet buiten.
0: Nee, we zijn wel bang wat voor gevolgen de temperatuur heeft op zijn welzijn. Straks wordt hij onwel inderdaad achter of stuur of treedt er een blokkade op. En dan rijdt hij per ongeluk met de wagen tegen de boom aan.
1: En van welke firma was hij, meneer?
0: Ziekenhuis Amsterdam, onderzoekscentrum voor beroepsziekten.
1: Oh, ziekenhuis Amsterdam, oké. Okay. Ja,
0: doorverwezen vanuit het ziekenhuis Weert.
1: Oké, niet meer, als je niet moet werken, moet je niet werken natuurlijk. Hè. Dat advies gaan we natuurlijk niet in de wens staan, dat snap je natuurlijk wel.
0: Ik
1: ben daar niet zijn leidinggevende, dat niet, maar als ik even eventjes. Maar als ik dan zie wat voor werkzaamheden zijn die doet.
0: Ja.
1: En dat we ook morgen 6 uur op beginnen met inzamelen. En dat hij meestal een uur of 12:30 klaar is met zijn routes. Ik vind het vreemd dat hij dan op hitte is gegooid met zijn fysieke belasting. Want ja, zijn fysieke belasting is eigenlijk bijna nul.
0: Ja, precies.
1: Oké, goed, ja. Maar ik ga je advies niet in de wens laten natuurlijk. En dat ga ik vrijdag niet inplannen.
0: Top. Nou, hartelijk dank. Goed. En dan wens ik een fijne dag verder.
1: Ja, fijne dag. Hoi.
0: Sandy!
2: Ja!
0: Jij bent Morgan Freeman!
3: Congratulations on your extra long weekend.
2: Ja, dankjewel. Te gek, man.
0: Zo. Nou, dat duurde even, maar we zijn er, hoor.
2: Ja, ik heb het meegekregen, ja.
0: Dit was wel maximaal level bullshit wat ik nu had. Zo, Marijn heeft echt gelogen voor zijn leven,
2: ja.
0: Man.
2: Ja, ik heb het in de gaten.
0: Oh, wat kan Marijn dat goed.
4: Ja.
0: Hey, maar lekker, jij bent vrijdag vrij. Je staat dus helemaal niet op de wagen. Je zit al lekker binnen in de airco. Ja, dat had je ook wel even mogen zeggen.
2: Ja, oké, goed.
4: Was daar stiekem ook wel van uitgegaan. Maar ik had gehoopt dat hij daar niet zo'n punt van zou maken. Maar hij maakte er wel een punt van. En toen, dan wordt het wel even spannend, ja.
2: Oké, top.
0: Geniet van je vrije vrijdag, jongen. Je hebt een extra lang weekend dankzij Slam.
2: Dankjewel, Slam.
3: That is why I love Slam. The Slam.
5: Summer 596.

0: was hem betreft de ochtendshow deze week. Dat was een waanzinnige ochtend met zoveel lekkere zomerhits. Dankjewel! Voor al die leuke appies ook. De lijst gaat door met Jarno zo. Hij draait echt een hoop van je favorieten. Veel plezier onderweg naar die nummer 1 vanmiddag. Wordt hij bekend?
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SBS6. De cyclus van de bondgenoten zit er weer op. Daarom zoeken we nieuwe kandidaten voor het SBS6-programma Bondgenoten. Ben jij tussen de 18 en 45 jaar oud? Hersendood, laag geschoold, niet goed bij je hoofd, maar vooral hersendood? En ben je bereid vreemd te gaan en jezelf finaal voor lul te zetten op tv? Om kans te maken op 100.000 euro waar nog bijna 40% belasting vanaf gaat? Ja? Meld jezelf dan aan!

0: een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fantasia.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser 2 verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golven is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden.
5: Oh.
4: En dit was het nieuws op Slam.
5: Je zal maar een zomerlijst uitzenden als radiozender. Lekker getimed, pik. Dat is de situatie op de weg. Flitsmeister meldt gelukkig nog maar 1 vertraging. Iedereen die is lekker rustig en die wil ook helemaal niet de weg op, joh. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog een kwartiertje. 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: 500 lekkerste

grootste zonnebank van Nederland met de 500 beste zomertracks daarin. Met Calvin Harris zometeen. Ook Estelle en Kanye West krijg je naar Disco Lines. No Broke Boys. 95.

30 dit jaar in de 500 beste van de zomer. American Boy, waar een wafel eten niet allemaal goed voor is. Want Estelle die zag hem al een paar keer zitten in een restaurantje in Los Angeles. De Waffle House. Blijkbaar een plek waar Kanye heel graag kwam. En op een gegeven moment dacht Estelle, weet je wat? Ik stap gewoon op hem af. Ik loop naar dat Waffle House naar binnen. En ik heb al een soort ingang voor een gesprek. Want ik ken ook John Legend. Dus op een gegeven moment, Estelle die gaat naar Kanye West. Die vraagt, hey, weet jij waar John Legend is? En Kanye vraagt, ken je hem dan? Jazeker, toen zijn ze samen naar de studio gegaan. Want toevallig was Kanye op dat moment eigenlijk bezig in de studio met John Legend. En een paar wafels later en vriendschappen later, toen was het eindelijk zover, maakten ze samen American Boy. Dit jaar dus op 94 in het beste van de zomer in de Summer 500. De finale dag, dat betekent rond de klok van 5 uur weten we wat volgens jou de populairste zomertrack is. En zometeen hoor je MC Hammer naar Calvin Harris en Desire op 93.

lijkt het toch wel heel veel op, hè? Ja, inderdaad. Maar goed. Uiteindelijk gewoon voor de rechtbank gesetteld. En dat betekent, Rick James is er een heel rijk man van geworden. Evenals MC Hammer. Ze zijn co-writers van elkaar. Zometeen iets wat we allemaal willen doen, maar we zitten nog op kantoor. BDS gaat zometeen al swimmen. Eerst krijgen we op nummer 91 in de lijst. Kygo en Whitney Houston. Dit is Higher Love.

0: tijd.
1: Bon met je. Van de mannen van BDS. Swim op 90, nieuw binnen in de Summer 500. Met zometeen onder andere, het wordt nog heter. We gaan dirty talken met Jason Derulo en ook deze.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Van Albert Heijn.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren-slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: 2 minuten voor 10:30. Good morning. Tijd voor een Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is tropisch warm vandaag. Kijk eens naar die thermometer. Die schiet uit zijn pan. 37 graden. En gelukkig hebben wij de Summer 500. Dan de situatie op de weg. Ja, er valt mee. Iedereen pakt de trein, denk ik, naar het strand. Er is maar 1 vertraging op het wegennet. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Een kwartiertje bij je reistijd optellen. 3 kilometer file.
22: Get on the floor.
2: Summer 500.
3: Jarno van der Wielen.
1: Net zo meteen alleen maar goede tuba tunes om in te smeren. Mike Perry, The Ocean, Kesso, Prada. Krijgen naar Mojo, Lady op 9.

500 met Kesso en Ray. En Prada. Welkom bij de eigenlijk ja, de 88 beste zomertracks ooit gemaakt volgens jou. Thanks voor je stem, want je zit midden in de rerun van de Summer 500. En ik zat te denken, ik kan nou wel weer een heel leuk inhoudelijk verhaaltje gaan vertellen over hoe Mike Perry deze track heeft gemaakt of wie die ontmoet heeft om bij dit te komen. Maar ik heb ook zoiets van, weet je, het is ook jouw vakantie. Ik kan ook gewoon even de rustige zee laten horen. En een teamsbericht. Maar goed, even gewoon ontspanning.

Het zijn kostbare secondes, hè, dit. Want dit jaar in de lijst vinden we op 87... Mike Perry en Shy Martin. Dit is The Ocean.

Gossip Girl op 86. Summer 500. En eigenlijk is deze track ontstaan doordat Katy Perry met haar toenmalige vriend een gesprek had van wie is jouw wildcard als het gaat om vrouwen? Zou je ooit een vrouw zoenen? Dan heeft ze gezegd, nou, als ik ooit een keertje in een goede conversatie beland met Scarlett Johansson, die actrice, daar ga ik ervoor. Daar ga ik van rettiketet. Nou, sterker nog, dat heeft ze zo goed onthouden dat ze dacht, ik ga er een hele track over maken. En is eigenlijk dus een ode aan Scarlett Johansson, I Kissed a Girl. Ik heb dat gesprek met mijn vriendin ook wel eens van wie is jouw wildcard? Voor wie zou ik hem mogen inzetten? Toen zit ik te denken, moeilijke vraag. Ik denk Dua Lipa, of Taylor Swift, of Katja Schuurman, of wie niet eigenlijk. En daarom ben ik al vrijgezel eigenlijk. Zometeen Jason Derulo, Talk Dirty, komt eraan. En hier is Hugh Gale, David Guetta, Think of Me, vinden we op 5.

0: jazzy aan.
1: What? I don't understand.
2: Toch knap, hè, dat je een track maakt Talk Dirty en er hoeft geen één woord weggepiept te worden. Het kan dus netjes geil zijn, netjes vies, wat je wil. Talk Dirty vinden we terug van Jason Derulo, 84, in de Slam Summer 500. Gaan we terug naar de zomer van 2006. Bloedheet ook weer. En heel juli droogde tot de max. Sterker nog, het was zo bloedheet dat de Nijmeegse Vierdaagse...

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Dan gaan we de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog maar één vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 17 minuten. Er komt door grenscontroles 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: De 500 lekkerste zomerhits.

0: Zometeen een waanzinnige zomerclassic van Ultra en AT. Freak op de raan. Ook Nathan Dawn, Wayne Wonder. Krijg je naar Camila Cabello en Ed Sheeran op 92. Sorry, 82, maar ik verander wel vaker van mening. Want ik heb eerst ooit altijd gezegd dat ik niet van de oceaan hou, maar nu ben ik aan het surfen.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.
0: Nou, precies dat.

tip die je even kan nuttigen. Ook al zit je op kantoor, ook al ben je blijven zitten op het strand, dat je dacht van nou, morgen ben ik hier toch weer en ik heb vanavond naar de eclipse zitten kijken. Maar baal ik daar trouwens van dat ik geen bril had, zeg. Ik heb dat geprobeerd met je rug naar de zon toe en dan in je telefooncamera kijken, maar dat had allemaal echt geen zin. Ik heb gewoon lekker de livestream aangezet en er lekker over gebabbeld met mensen. Goed, heb je nog een leuke vakantiebestemming op de planning staan of gaan we alweer naar de volgende vakantie kijken? Er is nu een onderzoek naar buiten gekomen. Welke taal kan je het makkelijkst en binnen de kortste tijd spreken? Is misschien wel leuk om mee te nemen voor je volgende vakantiebestemming. De makkelijkste talen om te leren zijn het Iers en het Engels. Volgens onderzoek doen ongeveer diplomaten erover om dat binnen 12 weken te leren. Dan zijn wij aan de beurt, evenals Noorwegen, Frans, Spanje, Portugal. Ongeveer 24 weken doe je erover om een beetje die taal te kunnen. De lastigste, daar gaan we toch een beetje naar het oosten van Europa. Het Russisch en het Oekraïens schijnen de moeilijkste talen te zijn om te leren. Nou schijnt er ook niet het vaakste zon, dus op zich kan je het een beetje gemiddeld uitrekenen. Stel, je gaat weer op vakantie naar Spanje, dat je 24 weken bent om dos en vestas te bestellen. En als je niet weet wat dat zijn, dan ben je daar nog niet aan toe. Zometeen, Yugal en Nicki Minaj komen eraan in de lijst.

0: Starships hoorde je in de Slam Summer 500. Met nog een tip tegen een koel drankje.
1: Je moet verdampen. Wat is meestal op aarde in overvloed in het universum? De eerste basisstoffen.
0: En water?
1: Water, precies. Dus je maakt gewoon, je pakt je sok, je maakt er even lep, je doet je blikje bier erin en je gaat nog even ronddraaien.
0: Kijk, kan ik even een koud pilsje drinken op kantoor. Thanks! De beste zomertips en de hits in de Summer 500. Met nu Crystal and Ocean op 76.

0: nummer 76. In de Slam Summer 500. Dankzij jouw stem. Onder andere van Ricardo en ook van Lieke. Die dacht van Crystal and Notion. The Days moet weer hoog in de lijst voorbij komen. En dat is gelukt. Zometeen de zomertrek van Peggy Goo. Brengt me helemaal weer terug naar Lowlands 2 jaar geleden. It Goes Like Na Na Na komt eraan. En ook deze van Ace of Base.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld. De prijs daarvan.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: 1 minuut over 11:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Gaat omhoog hoor. Kijk maar omhoog. Ja, je hoeft niet meer naar de zon te kijken. Alleen naar de temperatuur. Het wordt maximaal 37 graden vandaag. Vanavond blijft het nog lekker lang tropisch. En dan is het vannacht 18 tot 20 graden. Morgen dan ook weer bloedheet met maximaal 38 graden. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister dan nog 1 vertraging op de A1 richting Amsterdam. Bij Muidenberg, daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, check je de Flitsmeister app.
15: Get on the floor! Weppa.
16: Summer 500.
17: Jarno van der Wielen.
14: Zometeen zweten met een track uit Zweden. Ace of Base, All That She Wants. Ook Peggy Goom krijg je in alle soorten Lost Frequencies. Ik krijg een beetje een beroerte, merk je het? Lost Frequencies. And Are You With Me? Het is voor mij ook gewoon 38 graden.
17: 75.

0: brak ze die hele tent af. Peggy Goo, een heerlijke zomertrack die nog lang in ons hoofd blijft zitten. Ik ben al van de week bij mijn oma, dan heb je het een beetje over de oude tijd. Dat waren de zomerhits van toen. Maar besef dus dat als wij oud zijn en dat onze kinderen ons komen bezoeken in het bejaardentehuis, dat wij over Peggy Goo aan het praten zijn. Tenminste, daar ga je vanuit. Dan gaan we naar een magisch verhaal. Het zijn de gasten en vrouwen van Ace of Base. Die wisten op een gegeven moment, we hebben een dikke, dikke hit te pakken. Lang zit de ploeter in de studio terwijl het super heet buiten was in Zweden. En wanneer kwam dat moment dan echt, die realisatie dat ze wisten, dit is een hit? Op een hele filmische manier bij het water.
1: Do you remember that night when we got out of the studio and it was finished?
2: Yeah, we were playing.
1: We stopped a car and it was a hot summer night.
2: Near the water.
1: Yeah, just open the doors and put all the shawans out really loud into the summer night. And we got away from the car and just stood there and watched the car like a big loudspeaker. So great. And we knew that we had made a hit.
2: That was magic.
0: Nou, ze hadden van de Volvo en JBL gemaakt en toen wisten ze het zeker. Dit is een hit die de wereld gaat veroveren. En terechtkomen dit jaar op
3: 73.
0: All That She Wants.

stijgt, maar de nummers dalen. Je hoort op nummer 71, Nina Sky. En Ajira in het beste van de zomer. Factor 500 met de 500 beste zomertracks ooit gemaakt. Welkom bij de finale dag van het Summer 500. Waar we nu teruggaan naar het jaar 1973. Het is even geleden. We gaan terug naar Sampletje. Van Trio Ternura. Ajira heet het.

Portugese nummer van 1973. Een feest, een DJ uit Brazilië dacht, weet je, omdat mijn opa en oma hier altijd naar luisterden, er moet een nieuwe versie komen. En daarom is hij terechtgekomen op nummer 72 in de Summer 500. Dit is Agira.

een beetje opgelet op de middelbare school. Wat gebeurt er met water als het warm wordt? Zoals vandaag, 38 graden. Precies, dat stijgt op. Is ook gebeurd met Milk Inc. Is gestegen van 383 naar 69 deze editie van de Summer 500. En daarvoor verschoning, nieuw binnen op nummer 70. Een feest, een Ajira. De lijst gaat zometeen verder met onder andere Dua Lipa, Robin S. En ook Major Lazer komen eraan tijdens normaal gesproken de lekkerste lunchpauze. Maar eerst even tijd voor de populairste dance track van deze week. Want ook tijdens de Summer 500 hebben we gewoon een Mixed Marathon Track of the Week. Dat is de nieuwe van Oliver Heldens.

0: schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim €400. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk worden 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
6: En dan maakt het 3:12. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt er gelukkig maar eentje. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je een kwartiertje 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: De 500 lekkerste zomerhit.

0: van de thermometer en ook de nummer 1 van de Summer 500. Met zometeen Aiken Lonely komt eraan, meneer Stromae.
1: Zestig.

0: Slam.
1: Bad memories.
0: Met Medusa.
2: Summer 500.
0: En Bad Memories in de lijst. Met zometeen nog 11 System in de Summer 500 en Afraid to Feel. Eerst naar de beste zakenman van de Zero's, denk ik wel. Hij houdt nog steeds het record voor meest verkochte ringtones aller tijden. En ik heb zo'n idee dat dat nooit meer verbeterd gaat worden. Aiken. Die had een flink dichtgetimmerd platencontract. Eigenlijk moest hij bijna alles afdragen aan de platenmaatschappij. Maar hij had een hele nieuwe markt ontdekt. Op een gegeven moment kwam hij erachter dat mensen gingen betalen voor ringtones. En toen viel het kwartje bij Aiken.
3: En ik zei, yo, how much is that that you paying for? They said $4.99. I said, damn, that's for like a couple seconds? Yeah. $4.99?
0: Ja, $4.99 betaalde je toen voor een ringtoontje. En ja, daar ga je niet 3 minuten naar luisteren. En toen dacht Aiken, aha, ik ga alleen maar tracks maken vanaf nu die geschikt zijn voor ringtones. Dus ze beginnen altijd heel sterk, want aan die eerste 5 seconden heb je het meeste. En daardoor is hij de rijkste artiest ooit geworden door ringtones. Aiken, vinden we terug.
4: 66.

0: Infinity 2008 op 64 in de Slam Summer 500.
1: Summer 500.
0: Die er nooit was geweest als jij niet even de tijd had genomen om via slam.nl je favoriete zomertracks door te geven. Dank, dank, dank daarvoor. Want je krijgt het ook weer terug, hè? Tijdens het genieten van je ijsje, je cocktail of waar je ook bent op dit moment. Je krijgt de beste zomerse tracks van de wereld. Met Robin S. nog straks, Avicii en Wake Me Up komt eraan. Ook Major Lazer staat in de startblokken. Maar eerst de vrouw met het meest besproken huwelijk van dit jaar. Ze waren lekker getrouwd in Italië. Mrs. Dua Lipa. En het vette is, het heeft een Nederlands randje. Want de DJ's die geboekt waren op de bruiloft van Dua Lipa zijn de hoogste nieuwe binnenkomers van dit jaar in de Summer 500. De boys van Another vinden we terug op nummer 3 dit jaar in de lijst. Dus die hoor je rond de klok van 5 uur. Maar eerst is het tijd voor de bruid zelf. Dance the Night, Dua Lipa. Terechtgekomen dit jaar op 63. Hey.

0: Beetje laser. Gaat daar weer herinneringen maken. Deze Lowlands, daar staan ze volgende week. Light It Up, dit jaar in de Slam Summer 500. Terechtgekomen op nummer 62. Met zometeen Robin S. op 61.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Alle verf super voordelig.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
14: We hebben het over 12:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Nou, dan gaat de volgende thermometer weer. Weer naar de klote. Het wordt 38 graden maximaal. Morgen eigenlijk copy-paste en vannacht nog even tussendoor. Dan wordt het maar een graad of 20 qua afkoeling. Dus het wordt een lekkere plaknacht. Situatie op de weg dan. Flitsmeister wel nog 1 vertraging. Die vind je op de A76 Aken richting Geleen bij Nut. 16 minuten, 4 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
15: Get on the floor!
16: Summer 500.
17: Jarno van der Wielen.
14: Zometeen nog de doorbraak van Martin Garrix Animals. En de plek waar we allemaal dit najaar zijn op GTA. Miami, Will Smith krijg je zometeen. Naar Robin S. Dit is Show Me Love. Terechtgekomen op 61.

0: Avicii en Hello Black en Wake Me Up.
1: De Slam Summer 500.
0: Waar we nu toe gaan naar een plek op nummer 58... waar we eigenlijk dit jaar allemaal willen zijn. Tenminste, sowieso de boys. Dus ben je een werkgever... dan weet je nu al dat op een bepaalde dag eigenlijk de toko gesloten kan worden... want we zitten allemaal in GTA 6, a.k.a. Miami. Ook de plek waar je volgens de wet geen sinaasappelen mag verkopen op de straat. Dat mag niet, daar kan je zelfs gevangenisstraf voor krijgen. Je mag ook niet met je zwijntje of je varkentje over de straat te lopen. Dan kan je ook in de gevangenis belanden. Je mag daar ook niet, en dat staat daar officieel in de wet van Florida... niet in slaap vallen onder de haardroger. Dus val je in slaap bij de kapper, kan je dat zelfs een boete opleveren... die duurder is dan de kappersbeurt zelf. Maar dit vind ik de allermooiste. Je mag dus wel je olifant aan een parkeermeter vastbinden... maar dan moet je wel een parkeerticket kopen voor je olifant. Maar dat betekent dus dat dit heel vaak voor is gekomen... want anders ga je dit niet in de wet zetten. Dus het is een bijzondere plek. Ook in het echt, niet alleen op de PlayStation. Ik heb het over...
2: Miami.
0: Precies.
2: South Beach, bringing the heat.

0: Jason Derulo. Savage Love in de lekkerste lijst van Nederland. De Factor 500 met alleen maar tuba tunes. De Slam Summer 500 gaat zometeen door met onder andere Lady Gaga, Paparazzi, Simple Plan en Sean Paul, Summer Paradise en ook deze van Noizu.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
16: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en meerdere gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de Botlek. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En twee dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel. 1 over 1. Situatie op de weg weinig aan de hand. Behalve op de volgende plekken. Grenscontrole op de A1 richting Duitsland. 12 minuten. A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Voorthuizen en Stroe. Ongeluk gebeurt 10 minuten. En A76. Daar ook een grenscontrole richting Duitsland. Vanaf Kunderberg. Daar draait 10 minuten. Ja.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
17: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
20: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voorwie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
25: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
24: En verzekerd zijn.
26: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
27: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
18: De 500 lekkerste.

we zijn bij de kleine nummertjes aangekomen. Dat vindt mijn dyscalculie ook nogal prettig, kan ik je vertellen. Lady Gaga zou meteen paparazzi. Eerst Calvin Harris en How Deep Is Your Love.

0: Lady Gaga en Paparazzi hierbij. Slim.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer, summer 500.
0: Op deze finale dag richting de laatste 50. Dit was nummer 53, Lady Gaga, dus Paparazzi. En in het begin van haar carrière ging het niet echt heel erg goed. Ze was getekend bij Def Jam. Dat is echt een groot label daar in Amerika. En die dumpte haar na 3 maanden. Ze tekende in september. December werd ze eruit geflikkerd. Daarna mocht ze in 2006, het jaar dat Lady Gaga begon, burlesque shows gaan doen in New York om toch nog de rekeningen te kunnen betalen. En burlesque, dat is zo'n dansshow, een beetje erotisch, met de plakkers op de borsten vaak, weet je wel. Goed, in 2009, Michael Jackson ging dood, maar een nieuwe ster was daar op de wereld. Lady Gaga met die grote paparazzi op 53 in deze editie van de Slam Summer 500. 89 plekken erbij ten opzichte van vorig jaar. Zometeen de Chainsmokers met de zangeres Halsey. Closer komt eraan en die zangeres heet eigenlijk helemaal niet Halsey. Hoe dat zit hoor je zometeen, het is een anagram voor iets. Mag je alvast een beetje gaan husselen. Eerst terug naar de zomer van 1991. De beste man was echt net geboren, hij was 3 maanden oud. Noizu geëindigd in de Slam Summer 500 op 52. Dit is Summer 91.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

achter de schermen hadden ze veel ruzie, de Chainsmokers. Maar ja, dat krijg je als je elkaar ontmoet in het rookhok, weet je wel. Chainsmokers, Healthy Closer in de Slam Summer 500 op 51, 104 plekken erbij. Het nummer had eigenlijk moeten zijn voor Camila Cabello, maar die mocht niet, omdat ze weer ging toeren en optreden met Fifth Harmony. En ook platen kwamen uit. Dus tweede keus, of misschien zelfs derde keus, een beetje oneerbiedig om te zeggen. Maar goed, dat was wel zo. Healthy werd gevraagd. En Healthy is een anagram voor, komt-ie? Ashley, dat is haar echte naam. En dat vond ze logisch om wat dat verder van haar afstond, zodat ze wat makkelijker op het podium kon zingen. Goed verhalen. Zometeen over goede verhalen gesproken. Een bekende rapper, zijn vader, stortte neer met een vliegtuig vol met wiet. Ja, goed verhaal over een van de rappers, zangers die zomer uitstralen. Je kent hem, je hoort hem zo meteen. Summer Paradise, zo heet de plaat. Eerst een guy die vroeger op school Goodyear werd genoemd. Maar ja, laten we eerlijk zijn, Goodyear, dat klinkt veel te zoetsappig, dus het werd Badger, juist. Hij maakte de remix een paar jaar geleden van Natasha Bedingfield's These Words. En die ging viraal, en hoe? En nu nummer 50 in de Slam Summer 500.

0: moet toch altijd denken aan die... aan die oude media player. Als ik deed dat de Quicktime hoort. Maar goed, Simple Plan, Jeanne Paul en Summer Paradise.
1: Thomas van Empelen.
0: We doen goede zaken in deze editie van de Slam Summer 500. Namelijk 120 plekken erbij. Nummer 49. Ja, het zijn de laatste 50 platen in deze zomerlijst. Tot en met 5 uur ben je erbij. En het goede verhaal is niet die 120 plekken erbij. Nee, dat gaat over de pa van Jeanne Paul. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik had soms wel eens gehoopt dat mijn pa wat ruiger was geweest. Dat hij stoere verhalen had over allemaal escapades. Maar is gewoon niet zo. Mijn pa is gewoon een nette dude die projectontwikkelaar is. En gewoon zijn zaakjes allemaal op orde heeft. Zo anders is dat voor de pa van Jeanne Paul. Die heeft namelijk in 1982 geprobeerd 300 kilo hash te smokkelen. Met een vliegtuigje. Uiteindelijk raakte het toestel zonder brandstof en crashte in zee bij Florida. Uiteindelijk heeft de pa van Jeanne Paul dus vastgezeten voor het dealen, het smokkelen in hash en wiet. Goed verhaal toch? Dat is dan wel weer het hele andere kantje ervan. Summer Paradise, Jeanne Paul in de Slam, Summer 500. Ja, en dan, artiesten hebben ook gewoon lijstjes, bucketlist met wie ze graag willen samenwerken. Zo was dat bij Tiësto jarenlang Charlie XCX. En die wens die kwam uit in 2022 met deze goede plaat. Hot in It stijgt meer dan 200 plekken in de Slam Summer 500. Charlie XCX.

0: een leuke plaat, maar jammer dat die zo kort duurt. Chesto, Charlie XCX in de Slam Summer 500 op nummer 48. Hard in it. En zo meteen op 47, de producer die zichzelf de allerbeste producer ooit vindt. Die hoor je zo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Weer online weerbericht, dat is een goed nieuwsbericht. Het is 2:30. Het is warm met 30 graden in het noorden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het ook ontzettend lang warm. Zonsondergang dan 25 tot 30 graden. Oftewel, dat belooft een bloedhete Slam Sunset te worden vanavond. Morgen opnieuw zondag en zeer warm. 30 tot lokaal 38 graden. En het warmst wordt morgen trouwens in Limburg, Twente en de Achterhoek. Weer een goede reden om daar een keer te gaan wonen, weet je wel. Dan eens even kijken naar de wegen. De 3 langste vertragingen krijg je van me. Eerst op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batadorp. Ongeluk gebeurt 40 minuten. A67 Eindhoven-Turnhout tussen Leenderheide en de Hochtrandweg N2-Zuid 17. En de N57, die vlakken we ook niet uit. Rotterdam-Ouddorp voor de Haringvliet Sluizen. Ongeluk gebeurt 19 minuten.
18: Get on the floor! Weppa!
19: Summer 500.
20: Thomas van Empelen.
17: Ja, goed verhaal over het origineel trouwens, hoe Bibi Rexha eraan kwam. New Religion hoor je zo meteen. Eerst Timbaland, die vindt zichzelf

Rexha, Faithless in de Slam Summer 500 en New Religion. 46 nieuw in de lijst. Logisch, want hij is dit jaar uitgekomen, de tracker. Ja. En veel mensen vroegen zich af, hè, je moet het maar durven om Faithless te gaan gebruiken, de sample. Nou, ze hebben er wel even over na mogen denken, namelijk het heeft 3 jaar geduurd om de sample bij Faithless los te peuteren, voordat het eindelijk mocht gebeuren. En het allermooiste is, de plaat komt origineel uit 1995. En tegenwoordig zegt het vaker, ja, het staat op de band. Vroeger was dat echt zo. Dus uiteindelijk kwam Faithless dus met de samples aan voor Bebe Rexha en het team om die plaat te maken. En 3 keer raden, dat waren echte tapes waar ze mee kwamen. Bebe Rexha zei, it's on fucking tape! Zo geschieden, 46 in de Slam Summer 500. New Religion, Bebe Rexha en Faithless samen. Met zometeen een track die per ongeluk is opgenomen met een groot succes. Namelijk nummer 1 in 13 landen, die hoor je zo meteen. Eerst 45, die is voor DJ Snake, Justin Bieber. Dit is Let Me Love You.

37 plekken erbij. Met dank aan jouw stem voor deze grote Hathaway en What is Love. Geëindigd op 44 in de Slam Summer 500. En het mooie is, hij zong dit per ongeluk in dit nummer. Ja, per ongeluk. Hij was demo's aan het inzingen in een kelderstudio ergens in Duitsland. En zoals je weet, Duitsland heeft heel veel kelders. Ja. En uiteindelijk vroegen ze ook nog eventjes van, hey, je hebt die nummers gedaan, doe even What is Love uiteindelijk. En ja, zo geschieden. Nummer 1 in 13 landen. Er is niemand op de wereld die dit nummer volgens mij niet kent. Ja, misschien een of andere Bollywood gast die 5 is of zo, die track nog niet heeft gehoord en liever vrolijker wordt van een banjo. Maar dat is het wel een beetje. Nu Martin Garrix.

Heeft Edward Maier dat anders gedaan met zijn geld? Hij is na 15 jaar al vegetariër. En heeft dat helemaal doorgetrokken tot het kweken van zijn eigen groenten. En heeft ook zijn garage omgebouwd om daar groenten te verbouwen. Mooi, hè? Ja. Uiteindelijk is hij met het geld van Stereo Love verhuisd. Nu komt hij naar Noord-India. Hij is gaan wonen in de Himalaya. En heeft daar muziek- en yoga-studio. Wat vet. Dan zoek je het echt letterlijk hoger op, maar dan anders. Nummer 42, Edward Maya, Stereo Love in de Slam Summer 500. En dan het bewijs dat niet alleen vrouwen daddy issues kunnen hebben. Mannen ook. Stromae zingt erover. Papa, waar ben je? Hij was niet bij zijn jeugd. Papa, Oete. Stromae geëindigd in de Slam Summer 500 op nummer 41.

0: Stromae bij Slam in de Slam Summer 500 op 41. En Papa Oete, zometeen meer zomerhits. Slam, coming up. Onder andere deze Cruel Summer, Taylor Swift, Eric Fritz. All on piano en ook Cyril is erbij. Stumbling In komt eraan bij Slam. Slam.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Müller Milk, the moo you can't resist.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Voel mij zo
14: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen komt door het afwakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. Een meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Werro. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden.
18: En dit was het nieuws op Slam.
0: Het zonnige zuiden. Het is iets over twee situatie op de weg. Drie langs de vertraging. Het valt wel mee eigenlijk op dit moment. Behalve als je erin staat, altijd matig. A12 richting Duitsland. Grenscontrole 10 minuten. A17 Dordrecht Roosendaal. Voor Roosendaal West daar 10. En de A59 Os Zonzeel tussen Dussen. Dus. En Hoi Polder. Ongeluk gebeurt 13 minuten.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
23: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
24: Hallo.
25: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
24: Ja hoor.
25: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
24: Tuurlijk.
25: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
24: Ja.
26: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: De 500 lekkerste zomer.

0: Thomas van Empelen.
1: Haar ouders, onder andere die zaten in een beleggingsfonds, vonden het belangrijk om haar een unisex naam te geven die overal zou passen. Taylor Swift. Het zakelijk succes is gelukt in ieder geval. Nummer 40 in de Slam Summer 500.

beetje een moeilijke Harry trouwens tegenwoordig, hoor. Eric Prydz. Als je naar een optreden van hem gaat, is het echt niet zeker dat hij deze doet. En al helemaal niet Call on Me, die hij eigenlijk voor de platenmaatschappij moest maken. En deze vindt hij ook ingewikkeld om te draaien als iets. Goed. Piano 39, met dank aan jouw stem. Onder andere Cassandra, die zegt all-time favorite van Eric Prydz. Dat is het. Samen richting de nummer 1. Mijn timing is vaak niet heel goed, maar het moet iets voor 5 gaan gebeuren. De grootste zomerhitsen komen vandaag voorbij. Met zometeen Kevin Liddell, eerst 38. Cyril, Stumbling In.

0: Me On hier bij Slam en die grote zomerlijst.
1: Met de Slam.
2: Summer 500.
0: Nummer 37. Nou weet ik dat de radiomaker niet per se meer de tonnen verdient die het vroeger verdiende. Maar ja, Kevin Lil was dus ook radio-dj. Maar daarnaast moest hij ook nog douanebeambte zijn overdag. En in de avonduren werkte hij aan deze grote zomerhit. Turn Me On heeft hem geen windeieren gelegd, gelukkig. Zometeen even lekker wegglijden met Santana. Maria Maria komt eraan. Eerst een van de leukste nieuwe platen van Calvin Harris. Ik vind het zo mooi dat je na al die jaren, want hij begon in 2008, Acceptable in the 80s, 7 ongeveer. En dat je dan bijna 20 jaar later nog steeds zin hebt om al die platen leuk te maken, goed te maken. En het lukt hem ook. Het is zo goed. Calvin Harris, bedankt aan jouw stem te vinden op nummer 36 in de Slam Summer 500. Dit is Blessings bij Slam.

0: De op 1 na grootste stijger in de Slam Summer 500. Deze plaat van Santana. Maria Maria, alleen de Stupid Disco doet het beter nog zometeen. 326 plekken erbij deze editie. 2026 Summer 500, nummer 35.
1: Boost. Met de Slam Summer 500.
0: En die Carlos Santana, die leeft nog steeds. Zou je misschien niet zeggen met alles wat hij heeft gedaan in zijn leven. Hij is 79. Hij stond ook op Woodstock. Ja, die 69-versie, precies. Mooi verhaal daarover. Hij kreeg van een bevriende muzikant kreeg hij paddo's toegediend. Van, neem dit maar. Goed, en dat was Woodstock. Iedereen deed dat. Hij dacht ook, ja, ik hoef wel eens over een paar uurtjes op het podium. Maar uiteindelijk werd hij binnen 20 minuten al op het podium gehezen. Carlos Santana stond daar flink trippend lekker te spelen. Nou goed, iedereen zat eraan daar, dus het maakt ook allemaal geen reet uit. Je zou denken met zo'n heldere geest dan wel een lieve gast zijn, Santana. Nee. Een kleine 10 jaar geleden heeft hij over Beyoncé nog een keer gezegd, na de Grammys, dat ze eigenlijk helemaal geen zangeres is. Daar heeft hij dan 2 dagen later toen wel excuses voor aangeboden trouwens. Dus zo meteen gaan we naar Duitsland, het land met de korte afritjes. La Bouche komt eraan in de Slam Summer 500.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Nu tot 50% zomerkorting.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voorwie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Een spot over chemo en dan voor kanker. Het is een heet topic nog steeds, helaas. 2:30, weer online weerbericht voor je. Veel zon en de temperatuur die heerlijk lekker warm is in het zuiden. 36 graden. En morgen is het copy-paste. Even mooi weer als vandaag. Met dezelfde temperaturen, vandaar ook de copy-paste. Precies. Dan even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen krijg je van me. We beginnen met de A1, dat is Hengelo richting Duitsland. 7 minuten voor de grens. Dan de A59, Os-Zonzeel tussen Dussen en Hooipolder. Zooi op de weg, minder hooi, 14 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Zaarder, Heiken en Horst. Daar 18 minuten.
22: Get on the floor! Hoppa.
23: Summer 500.
24: Thomas van Empelen.
21: Met zometeen misschien wel een van de grootste zomerhits. Nee, niet die van Rutger van Barneveld. Iogel komt eraan. Eerst La Bouche en Be My Lover.
24: 34.

0: Eén ding is zeker, deze Slam Summer 500 is ree- en beervrij.
1: Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank?
0: Ah, die hoor je dus niet. En ook niet, ik heb de zon zien zakken in de zee. Ook al is er een eclipse geweest. Nee, we draaien alleen maar goede muziek bij Slam. Jorden, YouGel is een grote zomerhit van dit jaar. Jamaican Bam Bam. En YouGel is ooit doorgebroken met dank aan Netflix. En ik hoor je denken, hoe kan je doorbreken door Netflix? Heeft hij ergens in gespeeld? Nee. Maar hij heeft wel die ene bekende tv-serie Tune. Die gebruikt werd, geremixed. Weet je dat nog? Bella Ciao, zo klonk hij. Goeie track trouwens wel ook, hij zegt trouwens. Een keer draaien deze. YouGel zijn doorbraak. Bella Ciao in 2018 was het begin van zijn carrière. Samen tellen we af naar de grote nummer 1 in de Slam Summer 500. Nu 32. Zerwa Larsen, dit is

0: Het wordt alleen maar heter en heter op je radio met de Slam Summer 500. Dit was nummer 30. Carol G en Si Antes Te Hubiera Conocido. Ik kan bijna voor een Spaanse radiozender gaan beginnen. Okay.
1: De Slam Summer 500.
0: Ja, en dan de grootste klimmer in die hele Summer 500. Namelijk 345 plekken omhoog. En daarmee stijgt hij harder dan Santana's Maria Maria. Santana en ook Bob Sinclair, World of Dan die eraan komt, tipt niet aan deze. Hij schiet zo'n beetje de hele lijst door. Nummer 29. Hij is voor een guy die heette vroeger Benny B. Wat toch een beetje staat voor Benny Boos. Ook als je weet dat hij uit België komt. En dit is mooi, hij zegt, want hij zei in 2005 in een Nederlandse interview, toen hij op zijn hoogtepunt zat qua populariteit, over het toeren, dat hij echt een hekel aan reizen heeft. En het allerergste vindt hij nog verplichte etentjes met zakenrelaties. En daar had hij dus een oplossing voor. Zijn vrouw ging altijd gewoon mee op reis. Ze wilt niemand met je praten, omdat je dan altijd je vrouw meeneemt, weet je wel. Geldt net voor vriendschappen eigenlijk, weet je wel. Slam Summer 500, wat een plaat, hij zegt. Dankjewel voor je stem op deze, want wat een jacko van een hit. Junior Jack, Stupid Disco, op 29.

gemaakt met de omstreden AI-tool Suno. Waar je zelf ook tunes mee kan maken. De melodie is in ieder geval mede bedacht met die tool. Die redelijk onder vuur ligt de afgelopen tijd. Inmiddels wel aan het schikken is met de grote maatschappijen om toch gewoon AI-gegenereerde muziek te kunnen blijven maken. En het staat verder dan ooit uit elkaar. Maar je kan dus je zelf gegenereerde AI-muziek van Suno laten persen op vinyl. Oké. Even gaan verder zo meteen met nummer 26 in de Slam Summer 500. Lost Frequencies, Where Are You Now? En zo meteen op nummer 27, Stardust, The Music Sounds Better With You. Een samenwerking van Alan Brax en de helft van Daft Punk. Maar wat eigenlijk niemand weet, is dat er nog een geheim nummer is van Stardust. Nou, je dacht dat The Music Sounds Better With You de enige is. Nee, dat is deze. Dit kennen niet veel mensen. Dit is Alan Brax, Fred.

0: Dat is deze. En ook Lost Frequencies in de Slam Summer 500. En een beetje Get Up. Gelukkig, hij komt eraan. Slam.
1: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AHA barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5-processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Anders grijp je mis.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied starten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter... op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En dat was het nieuws op Slijm.
6: Fransie, dankjewel. Dan even kijken naar de situatie op de weg. 3 langste vertragingen krijg je van. Het is donderdag, normaal gezien altijd heel druk, maar het is vakantieperiode. A12 richting Duitsland, daar 7 minuten grenscontrole. A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Schiedam 14. En de A59 Os-Zonsdeel tussen Waspik en Hoijpolder, daar 10 minuten.
7: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
6: Oei.
4: Slam. Thomas van Empelen.
6: Daar gaan we, de top 30. De laatste 27 zomertracks. Met zometeen Lost Frequencies. Eerst wordt het beter dan dit, bijna niet toch? Stardust. And the music sounds better with

0: Lost Frequencies, Calum Scott op 26 in de Slam Summer 500. En Where Are You Now?
1: Thomas van Empelen.
0: Waar je ook bent, één ding is zeker, het is heet waarschijnlijk. Het werd een klein uurtje geleden in de beeld 32,2 graden. En daarmee is deze 13 augustus de warmste 13 augustus ooit gemeten. Sinds wat is het, 1890 of 1901 ongeveer. Het wordt sowieso waarschijnlijk, het moet heel raar lopen, wordt dit het warmste jaar en de warmste zomer ooit gemeten. Applaus voor de weergoden. Ja, lekker op vakantie gaan. Hoeft eigenlijk niet meer. Ik steek de dieselcamper weer aan, denk ik. Hey, dan de volgende track, die stijgt 134 plekken omhoog. En het verhaal daarachter is wel weer goed trouwens, hij zegt. Want Sia zong deze track in als demo. Dat doen sommige zangeressen, die gaan er gewoon een demootje opnemen. Van, oh, je wilt een plaatje? Hey, ik zing het wel even in voor je, dan weet je hoe het ongeveer klinkt. Het was namelijk bedoeld voor Katy Perry, die had er geen zin in. Uiteindelijk zou Mary J. Blige hem gaan doen van Family Affair, die dame. Uiteindelijk was Guetta, de man waar het om gaat, er toch niet blij mee. En heeft toen, zonder Sia het te vertellen, toch haar vocalen erop gegooid. De demo-vocalen. Terwijl Sia juist een beetje uit de bekendheid wilde stappen en eigenlijk geen platen meer wilde uitbrengen. In ieder geval in die jaren niet. Dus je begrijpt, Sia was eigenlijk laaiend. Achteraf, zegt ze, die 40 minuten hebben ervoor gezorgd dat ik nooit meer hoefde te werken. In miljoenen. Ze was er ergens ook nog wel weer blij mee. Guetta, Sia, Titanium, geëindigd in de lijst. Op nummer 225.

En het werk waarbij de platenmaatschappij zei van... Ja, jongens, dit hoeft geen single te worden, want het klinkt niet als Coldplay. Werd hun grootste ooit. Viva la vida. Coldplay op nummer 1 in Amerika en Engeland tegelijkertijd. En dat was niet meer gebeurd sinds de jaren 70. Nummer 24 in de Slam Summer 500. Coldplay dus een Viva la vida. Zometeen Alice DJ, nummer 22, Better Off Alone. Dat is een beetje mijn motto, tenminste als het gaat om samenwonen. Want het is niet te doen in Amsterdam, die huurprijzen. Maar god, wat vind ik het fijn dat niemand op de bank zit. Als ik thuis kom van radiomaker, kan ik je vertellen. Maar goed, gemiddeld gezien zijn alle radiomakers een klein beetje Einzelgangers. En dan de man die hopelijk bewijst dat 3 keer scheepsrecht is. Hij heeft namelijk 3 keer al in een afkikkliniek gezeten. Of is het bijna fout gegaan, Macklemore. De laatste keer was tijdens corona. Ken Holdes op nummer 23, Macklemore, Ryan Lewis.

0: samenwerkers onder veel namen uitgebracht. Lagen allemaal wel dicht bij elkaar. Eerst DJ Jurgen. Daarna DJ Jurgen presents Alice DJ. Daarna Alice DJ featuring DJ Jurgen. En uiteindelijk Alice DJ Better Off Alone. 67 plekken omhoog naar nummer 22 in die grote Slam Summer 500. Ja, DJ Jurgen wist namelijk in eind in de 90's niet helemaal of hij nou echt heel erg zelf beroemd wilde worden. Uiteindelijk ging dat sowieso gebeuren. Zometeen, Tupac komt eraan en ook Prosper Clooney, Free Your Mind op 21.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: is over 3:30 weer online weerbericht voor je. Het blijft nog lang warm met vanavond zo'n temperatuur tussen de 25 en 30 graden. Oftewel, wil je barbecuen vandaag is de dag of morgen? Dan namelijk copy-paste van het weer van vandaag. Namelijk opnieuw veel zon, maximaal 38 graden. Tropical in het zuiden en overal boven de 30. Dus eigenlijk overal tropisch dan in dat geval als we bij de wetenschap blijven. Dan eens even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. Drie langste vertragingen. Beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Budel en Valkenswaard. God, ik zit zo lang op die radio. Tussen Budel en Valkenswaard, 22 minuten. Dan de A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland voor Schiedam, 14. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 12 minuten extra.
16: Get on the floor!
17: Summer 500.
20: Thomas van Empelen.
0: Ah, is wel terug. Deze zomer de helft van Prospa had gescheurde trommelvliezen.

Alleen maar stijgers of nieuwe binnenkomers dit uur in de Slam Summer 500. 101 plekken erbij voor Tupac, Dr. Dre en California Love op 20 in de Slam Summer 500. Bedankt aan jouw stem, want zonder jouw stem hadden we deze lijst zo simpel nooit kunnen maken. Nee. Oh boy, Tupac die kwam in oktober 95 vrij uit de gevangenis. 3 september kwam de plaat al uit deze. Sinds 7 weken heeft hij erop geplemd. En op zich moest dat ook wel. Hij kreeg namelijk vrijheid door zijn labelbaas van Death Row. Die had $1.4 miljoen op tafel gelegd. Tegen prestatie Tupac moest wel even 3 albums gaan maken. Oké, zo geschieden. Uiteindelijk heeft hij ze niet allemaal kunnen maken volgens mij. Maar dat is een ander verhaal. Hey, dan de guy die zocht op zijn 19e nog even een goede artiestennaam. Dacht, oké, ik wil iets als gentleman, meneer. En hij is gaan kijken in verschillende talen. En kwam erachter dat in het Lets meneer Koenks is. Toen dacht hij, hey, dat is goed. Zo geschieden Koenks, Cooking on 3 Burners, Disco 19.

Wat ligt er bij jou al 5 jaar in de la? Ja, misschien heb je net een nieuwe keuken, hè? Dat zou kunnen. Maar wat ligt er al veel te lang in die ene keukenla bij jou? In mijn geval zijn dat vooral kabeltjes, een meetlat, een schroevendraaier en sleutels. Want dat vind ik ingewikkeld. Want ja, het zou me net gebeuren dat ik die ene sleutel wegdief van dat ene slot wat ik dan tegenkom over 20 jaar. En ik weet dat ik ze weg moet gooien. Maar ja, je zou me net de verkeerde weggooien. Gelukkig werd de vorige plaat niet weggegooid. Lag namelijk ook 5 jaar in de la voordat hij uitkwam. Guetta, Bieber, Rexha, I'm Good Blue. Geëindigd op nummer 18. Onder andere door de stem van Tamara. Die liet weten dat ze altijd ontzettend lekker gaat op die track. Zometeen Jonas Blue, Ash of Desire 16. Eerst Rihanna, Panda Replay. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 7.

Nummer 16, Jodas Blue. In de Slam Summer 500. Samen met Malief, samen Edge of Desire. Dan de dame die vroeger nog in de... Ik kan de Mickey Mouse niet zo goed nadoen. Ze zat in de

0: Miauw.
1: Nummer 15 in de Slam Summer 500. Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Wie van de volgende drie heeft vroeger gewerkt in de visafslag? Slam. Coming up. Is dat Zurb? Rook hij naar vis toen hij thuis kwam? Of toch Calvin Harris zou kunnen? Nee.

0: Smart Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: soorten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Pas als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Maandag zijn we 7 uur 's ochtends begonnen met de Slam Summer 500. En dan is zometeen het uur aangebroken dat het gaat gebeuren. De grote nummer 1 gaat voorbij komen. Eerst even kijken naar de wegen nog. Top 3 vertragingen. A4 Amsterdam-Den Haag voor de Ringvaart Aquaduct. Daar iets meer dan een half uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijs. Wordt ongeluk gebeurd een half uur extra. En ook op de A50. Logisch dan tussen Os en Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar 22 minuten extra.
16: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem.
6: De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
15: En wie stond er nou vroeger in de visafslag? Is dat nou Nelly, Kelvin Harris of Zurp? Het antwoord zo meteen. Eerst de Braziliaanse wervelwind. Zurp addicted.
18: Boost your summer. 14.

is. Nou, die Summer Jam, die echte 2003, gaan we zo meteen ook nog horen. Eerst, ja, wie is nou die grote guy van de visafslag? Hij stond in de visverwerkingsfabriek en later ook nog in de supermarkt in Dumfries. Dan weet je al waarschijnlijk over wie ik het heb. Uit de UK, Calvin Harris. Daarna is hij op zijn 15e ook nog van dat kleine beetje geld muziek gaan maken op de computer. En dat deed hij onder de naam Stauffa. Ja, dus terwijl hij naar vis rook, zat hij nog een beetje met die vieze jatten op de computer te tikken. Eerlijk, zou je er een euro voor geven als je muziek zou zien van een artiest die Stauffa heet? Uiteindelijk, vanaf 2007 ging het helemaal los voor Calvin Harris. Summer op nummer 13, bedanken jouw stem. Zometeen de Bausa Magnetic. Die drie gasten die in de Noorwegen samen in een vakantiehuizen zaten. En daar toch iets gigantisch moois hebben gemaakt. Die hoor je zo meteen. Eerst op nummer 12, Nelly. Dit is Hot In Here bij Slam. In de Slam Summer 500.

3 gasten. 1 vakantiehuis. En 1 bestekkelaar. Ja, het leverde deze zomerhit op. Uiteindelijk wel geschreven in de winter trouwens. De Bauza, 3 gasten die in Noorwegen zichzelf opsloten in een vakantiewoning. En uiteindelijk hiermee kwamen. Ze zaten aan een meer prachtig toch magnetic bij Slim. Maar je had dat ook zomaar een Noorse krimi kunnen zijn. Die uiteindelijk ergens met een IMDb-score van 7.3 op Netflix verschijnt. Maar dat is niet gebeurd. Nog geen 1 probleem hadden ze. Hè? Want op een gegeven moment werd het de Bauza. Heb je misschien wel meegekregen. Wij dachten hier, het zal wel een grap zijn rondom 1 april. Nee. Namelijk, wat was er aan de hand? Bauza bleek een Duitse rapper te zijn, Julian Otto. Dus daarom moest de naam aangepast worden naar de Bauza. Nummer 11, Magnetic. Ja, en dit blijft goed, hij zegt Bob Sinclair. Dit is World Hold On. Zit in de top 10. Dit is

of niet. Haar zangdocent toen ze jong was, jaar 15, had gezegd dat ze helemaal niet kon zingen. Heeft toch bewezen dat ze dat wel kon. Dua Lipa samen met Calvin Harris, nummer 9. In de Slam Summer 500. One Kiss. Dan is het tijd voor 8. 8 wacht nou niet hier. Met, ja, er wordt gezegd, misschien wel de allerslechtste songtekst ever. Namelijk, I'm as serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Er wordt zelfs gezegd dat Turbo B, de rapper slash zanger in de plaat, eigenlijk hem niet wilde inzingen. Uiteindelijk dat wel gedaan voor die twee producenten die zich Amerikaans voordeden, maar gewoon in Duitsland woonden. En wat een 90s klapper. Nummer 8 in de Slam Summer 500. Snap, rhythm is a dancer.

0: Slam houdt van de 90s. Snap op nummer 8 in de Slam Summer 500. Rhythm is a Dancer. Met zometeen op nummer 6 door jou gekozen. Getta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. En op nummer 7 vinden we zometeen een track die tot stand is gekomen met dank aan WhatsApp.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: 4:30 geweest. Het is een minder bijzondere, maar wel lekkere zonsondergang. Het blijft lang warm met 25 tot 30 graden. Morgen opnieuw zonnig met lokaal in het zuiden en oosten. Zelfs kans op 38 graden. Sowieso overal boven de 30. Dan eens even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen. Beginnen met de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Ongeluk gebeurt 50 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. 23. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijsoord en Hoenderlo. Aansluiten in 22 minuten extra.
13: Get on the floor.
1: Summer 500.
2: Thomas van Empelen.
0: Hij heeft nog steeds zijn eigen fitness-app. Zit niet meer in Jordy Shore gelukkig. Jobber Curry en Maddie K. Head and Heart. Vinden we terug op nummer 7.

0: mooi dat iedereen andere herinneringen heeft aan muziek ook. Bijvoorbeeld, dit was mijn laatste zomervakantie met mijn ouders samen. Sowieso laatste vakantie.
1: De Slam Summer 500.
0: En dan in 2008 de Franse radio aan. En dan dit horen Guetta, Kelly Rowland en mijn Love Takes Over. Doet goede zaken in deze editie van de Slam Summer 500. Nummer 6 staat hier. En 129 plekken omhoog ten opzichte van vorig jaar. En voor Kelly Rowland was het niet de laatste vakantie met haar ouders, denk ik zo. Maar wel haar redding, namelijk commercieel gezien. Wat was er aan de hand? Ze had al heel lang geen hit meer gescoord. En dit was dan toch nog even de doorbraak dat ze nog even op de payroll kon blijven staan bij de platenmaatschappij. En zometeen in de Slam Summer 500 hoor je die grote hit van Another. Die gasten die ook nog voor Dua Lipa hebben gespeeld en zo. Het gaat zo goed met die twee gasten uit Amsterdam. Talk to you ga je horen. We gaan gabberen zometeen. De eerste trackie. Ja, die helaas 3/4 jaar later opnieuw in de hitlijst kwam. Nummer 1 in Zweden met een verschrikkelijke reden. Namelijk Tim Berkling overleed. Oftewel Avicii. De plaat kwam uit in augustus 2017, in de zomer van 2017 dus. Met een reden, omdat hij dus zin had om weer muziek te gaan maken. Het heeft niet lang mogen duren. Zijn nalatenschap zullen we altijd blijven draaien bij Slam, gelukkig. Met dank aan jouw stem staat hij op nummer 5 in de Slam Summer 500. Avicii, Sandro Cavazza. Dit is Without You.

handelen in drugs, auto's jatten, autoradio's jatten, inbreken bij mensen. Het was allemaal minder erg in de 90's voor je ouders dan gabber worden qua imago. Oh, wat waren ouders bang in de 90's dat je jezelf ging kaalscheren, Aussies aan, sneakertjes en de hele avond doorstampen. Daar waren mensen zo bang voor. DJ Pajalstak maakte het lekker commercieel. Het gabberen nummer 4 in de Slam Summer 500 Rainbow in the Sky. Met dank aan jouw stem. Dat betekent het is tijd voor de nummer 3. De 3 grootste zomerhits door jou gekozen. En volgens mij was het inmiddels wel duidelijk, toch? Ik ga het nog niet zeggen wat er op nummer 1 staat. Dat kan je wel zien op slam.nl. Zometeen Summer Jam 2003. De Underdog Project. En eerst 2 gasten uit Amsterdam. Die gaan zo ongelooflijk lekker. Ze kregen zelfs deze zomer een wekelijkse residency in Ibiza. Of op Ibiza aangeboden bij Universe, de nieuwe club. Die hebben ze afgewezen. Waarom? Ja, het is goed voor je naam, zeiden ze. Maar elke week in dezelfde toko staan met dezelfde mensen, dan gaat het te veel op een baan lijken. En laten we eerlijk zijn, For Another, het is ook werk. En tegelijkertijd is het ook een spa-beleving wat Another doet. Namelijk Another heeft een spa laten bouwen op de Veluwe met een megastudio erbij om daar muziek te maken. Maar ergens op de Veluwe staat dus een megastudio met een zwembad en een spa-area. Gewoon om lekker te chillen tijdens het maken van muziek. Hoe vet is dat? Duidelijk hebben ze het geld dus niet echt nodig, deze 2 gasten uit Amsterdam. En een nummer 3 dus in de Slam Summer 500. Wat doen ze dat goed?

is de Slam. Summer. 500.

0: Ook wel slim trouwens om jezelf de Underdog Project te noemen. Dan kan het altijd meevallen, weet je wel. Samen met de Sun Club Summer Jam 2003. De nummer 2 in de lijst.
1: Met de Slam Summer 500.
0: Och, het jaar 2003 dat je nog een relatie kon uitmaken via MSN of via SMS, weet je wel. Dat kan helemaal niet meer. Letterlijk kan dat niet meer, nee. Hey, dan de grote nummer 1 door jou gekozen. De grootste zomerhit. Het is een trackie die nog steeds aan is. Namelijk een jaar geleden werd de plaat, omdat die dus nog steeds een ding is, op vinyl nog geperst. Omdat er zoveel vraag naar is. Het is een track die valt binnen de wat hardere stijlen, maar dan wel de commerciële kant. Het is er eentje waar jij ontzettend goed op gaat. Uitgebracht op Q-Dance, oftewel het is echt even lekker tempo erop. De nummer 1 in de Slam Summer 500. Het is door jou gekozen. Wild Styles, Niels Geuzenboek, Year of Summer! Let's go!

0: De grote nummer 1 in de Slam Summer 500. Wild Styles, Niels Geuzebroek en Year of Summer. De hele lijst na te lezen op slam.nl. Mocht je nog een favoriet hebben gemist of denken, ah, hoe ging die nou ook alweer? In de studio Quinten.
1: Hallo, hallo.
0: Hey, hallo, hallo, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Mag je even uitleggen, jij bent zo meteen te horen vanaf 5.
1: Zeker, ja.
0: Doe je de middagshow. Het is jouw derde show bij Slam. Moet je even uitleggen hoe jij de middagshow krijgt binnen 3 uitzendingen. Dat is...
1: Ja, gewoon heel veel talent hebben, denk ik. ja, ik werd vanmorgen gebeld. Kan je alsjeblieft invallen, want er is echt niemand. En dat is echt de laatste persoon op aarde ben ik vandaag die nog komt.
0: Oh, het is echt wel sneu, want je hebt een date afgezegd.
1: Ja,
0: ook.
1: Dat wel. Ja, de show must go on, hè.
0: Ja. Ja, en die date heb je letterlijk afgezegd, want je staat hier met een coolbox in de studio.
1: Zeker. Stond al in mijn auto ook, dus het was echt heel sad. Maar goed, soms moeten dingen gewoon voorgaan, hè.
0: Ga je dan wel inhalen, die date? Of,
1: Als ze nog wilt, dan wel. Nee, dat komt wel goed.
0: Maar de champagne staat nog koud, denk ik, volgens
1: Zeker.
0: Mij. Voor de duidelijkheid, Quinten staat hier echt met een coole coolbox in de studio, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Nou, mooi. Quinten, veel plezier zo meteen. Enjoy. Deze 3 heeft hij bij.

0: Anders grijp je mis.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marseillaise heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Met 30 tot lokaal 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Thanks. Dan het Slamverkeer met nog 3 vertragingen. De A6 Muiden-Lelystad bij Almere Buiten en Lelystad is je vertraging 16 minuten door een ongeluk. A10 in Nieuwmeer-Koenplein tussen Amstel en Zeeburg. 39 minuten ook door een ongeluk. En als laatste in de top 3 de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoorn en Hoenderloo is je vertraging 21 minuten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: De hele zomer lang, elke

Omar Danza Caduro. Boost your summer. Nee, de Eclipse gisteravond heeft Hielke niet goed gedaan. Hij is niet lekker geworden, kon er vandaag helaas niet bij zijn. Daarom hoor je dus mij vandaag in deze middag. Goedemiddag, ja, Quinten hier dus. Ik zou hier eigenlijk ook helemaal niet zijn. Ja, sterker nog, ik zou nu op dit moment een date hebben. Ja, de coolbox stond al in de auto. Ja, het glas wijn had ik nu in mijn handen kunnen hebben. Ja, ik zal hem eventjes kort unboxen. Ik heb hier letterlijk een flesje wijn. Aardbeidjes had ik meegenomen. Ik dacht, vindt ze vast lekker, weet je. Gewoon chipje erbij. Maar het is toch even anders gelopen, ja. Oh. Ja, de show moet gewoon doorgaan. Maar bij deze, Hielke, als je luistert. Het bonnetje van mijn eerstvolgende date. Die kan je wel verwachten, dus die is onderweg naar jou. De Slam de Middagshow met de Urban Cookie Collective. Zometeen aan de eerste, de nieuwste van Ariana Grande.

zou deze in een loop van 24 uur kunnen horen. Gaan we niet doen alleen. Urban Cookie Collective bij Slam en The Key, The Secret. En elke dag wordt de middagshow geopend met een vraag. En ja, voor mij heel toepasselijk vandaag. Ik heb namelijk een date afgezegd om dit programma in te vallen. Daarom ook de vraag. Met welke slechte smoes heeft jouw date je wel eens laten zitten? Bijvoorbeeld, in één keer had ze een begrafenis. Je zou lekker uit eten gaan. En hij heeft in één keer zijn been gebroken. Misschien wel de eclipse. Ja, het woord kan nog een keer vallen ook vandaag. Misschien was het wel de eclipse. Het zou zomaar kunnen. Het sloopt niet alleen je ogen, maar ook je date night. Of zou je nu lekker op het strand hebben gezeten en ineens moest hij zo nodig een radioshow presenteren. Ja, het levend bewijs hier. Met welke slechte smoes heeft jouw date je wel eens laten zitten? Dat is de vraag van vandaag. Laat het weten. En het is leuk om even emotie erbij te horen. Dus stuur vooral even een spraakmemo in. Dat kan via de gratis app van Slam. Doen we zo meteen even het leukste op de radio. Ook nieuwe muziek van Fisher is onderweg.

0: Middagshow, een vraag voor jou. Ja, vandaag toepasselijk voor mij, omdat ik eigenlijk nu op date zou moeten zitten. Dit programma even vervangen, omdat Hielke niet lekker is. De vraag voor vandaag, met welke slechte smoes heeft jouw date wel eens laten zitten? Je kan het even laten weten via de gratis app van Slam. Heeft ook Isa gedaan. Volgend jaar gratis tickets kunnen krijgen voor een festival. Daardoor eerste date afgezegd. Het is er helaas nooit meer van gekomen. Succes, fijne uitzending. Donnie die zegt, mijn date heeft mij eens laten zitten omdat ze plotseling haar moeder moest helpen met het knippen van de nagels van een hond. Oké, okay, wat een aparte reden. Maar goed, sterkte Donnie. En dan gaan we even naar de telefoonlijnen. Daar hangt Erwin.
1: Hi, goedemiddag Quinten.
0: Ja, jij stuurde mij een verhaal in. Jij bent echt goed laten zitten door je date. Hè? Wat gebeurde er?
1: Ja, nou ja, ik kwam er dus achter dat mijn date best wel zwaar gelovig was. En we hadden op zaterdagavond afgesproken om even wat, even gezellig wat te gaan drinken. Maar toen kreeg ik een berichtje dat het toch niet doorging, want ze moesten volgende ochtend vroeg naar de kerk en er was een speciale dienst blijkbaar.
0: Nee joh.
1: Dus toen zat ik in mijn eentje op dat terras met mijn drankjes.
0: Ze heeft ook echt last minute afgezegd.
1: Ja, opeens kon het niet meer. Dus het was echt heel zuur. Ja.
0: Ben ik toch heel benieuwd, heb je haar ooit nog een keer gezien?
1: Het is niet van de tweede date gekomen, nee.
0: Nee, dat snap ik wel. Weg ermee. Nee, nou, heel veel succes. Heb je inmiddels een relatie of nog aan het daten?
1: Nee, nog steeds aan het daten. Dus we zijn nog op zoek.
0: Succes met alles.
1: Ja, dankjewel man.
0: Dankjewel voor je berichtje. Mooie dag.
1: Mooie dag, hoi.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
6: It's funny because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor 199 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
25: Müllermilk, the moo you can't resist.
26: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu één jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Goedemiddag, het is 5:30 geweest. Even kijken naar het weerbericht. Het is nog lang warm vannacht, vanavond. Vannacht koelt het af naar 17 tot 20 graden. Hebben we alweer zo'n plaknacht. Morgen opnieuw zonnig en zeer warmer. 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Jeetje. Even naar de wegen, het slamverkeer met een top 3 aan vertragingen. De A6, Muiden, Lelystad tussen Almere en Lelystad is je vertraging 42 minuten. A10, de Nieuwmeer, Watergasmeer tussen Rozenburg en Watergasmeer, 29 minuten. En tot slot de A50, Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen door een auto met pech, een vertraging van 18 minuten daar. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Frans van der Beek, goedemiddag.
27: Goedemiddag. Een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam staat in brand. Boven het pand zijn grote rookwolken te zien. Brandweer is onder meer met een hoogwerker uitgerukt. Russische hackers hebben toegeslagen bij Shell en Philips. De twee concerns zeggen de zaak te onderzoeken. Hackersgroep is een bekende die allerlei bedrijven al voor een 500 miljoen heeft afgeperst. In de buurt van Rome is een explosie geweest bij een fabriek waar munitie wordt gemaakt. Er was eerst brand in het gebouw. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thanks. Ah, vorige week was hij aan het shine op Dance Valley. Het is Mr. Calvin Harris. Je hoort hem nu met Satisfy bij Slam.

ik weet echt zeker, dit is heel herkenbaar. Dat je met meerdere mensen in een betaalde ChatGPT zit, waarvan je dan de helft niet kent. Ik heb dat dus zelf ook. Ik zit erin met, ik denk, zo'n 20 andere mensen. En als je dan even kijkt wat er zo nu en dan een beetje gezocht wordt. Nou, hier bovenaan in mijn chat staat letterlijk nu hockeyteam uit je Italië. Ik zit niet eens op hockey. Flirtreactie servet date. Tagliatelli zonder kip is een onderwerp. Bier met het hoogste alcoholpercentage. Het is allemaal wat, dat AI. Straks weten we gewoon alles van elkaar door zo'n app. Hey, in de muziek zie je het ook steeds vaker terug. Daar is niet iedereen blij mee. Maar David Guetta, die je net hoorde bij Slam, die is er best wel positief over eigenlijk. Ja, die zegt het gaat altijd een tool blijven en ja, je gaat er meewerken. Dus het gaat het niet volledig overnemen. Nou, dat is dan wel weer fijn om te weten. Ja, het zal hem ook een worst wezen, want hè, je moet wel echt van hele goede huizen komen. Wil je hoger uitkomen dan David Guetta? Je hoorde hem net met zijn nieuwe tune hier bij Slam Human. En dit is Miley Cyrus en End of the World in de middagshow.

0: Play a Hoodie bij Slam. The summer is magic. Nou, zeker weten waar met temperaturen boven de 30 graden vandaag. Morgen ook weer lekker warm. Hey, misschien even wat minder, of ja, een beetje een lugubere vraag misschien wel op dit moment. Heb je er wel eens over nagedacht wat je wil horen op je begrafenis? Dat is misschien heel, ja, het komt heel bot over. DJ Sean bijvoorbeeld, die zou op zijn begrafenis minimaal 180 beats per minute willen. Dus gewoon lekkere beukers. Kanye West die maakt het wel heel erg groot sfeer. Die wil een standbeeld en worden herdacht in een nationaal park. Ja, en dan hebben we nog de opposite. Die hebben inmiddels een eigen track uit die ze kunnen instarten. Ja, of nou niet zelf meer kunnen instarten, maar die kan worden afgespeeld tijdens een begrafenis. Feestje op mijn graf is dit bij Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
1: Nieuw.
2: The opposite. Feestje op mijn graf.

Sander stuurt een berichtje via de Slam app. Die zegt, ik zou wel graag Slam op mijn begrafenis willen horen. Nou, je gaat het zelf niet meer horen, maar wat lief voor je toeschouwers. En welkom bij de middagshow. Zometeen kan je weer stemmen in de Slam stembus. We gaan nieuwe muziek draaien. En jij bepaalt letterlijk figuurlijk of het op de radio blijft of niet. Hoor je zometeen bij Slam. En ook deze komen eraan.

0: Lost Frequencies voor je zometeen.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallage werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de 3e etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws op Slam.
14: Dan even snel een blik op de wegen. Je krijgt de top 3 grootste vertragingen in Nederland. De A10 te beginnen, Amstel-Koenplein tussen Rozenburg en de Nieuwe Meer. 7 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes is een weg afgesloten. 15 minuten. En als laatste A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Een vertraging van 12 minuten daar.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag.
9: Dus woehoe,
2: naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur. Quinten van Hilton.
14: Met zometeen een gloedje nieuwe editie van de Slam Stembus. Nieuwe muziek mag jij je mening over geven. Armin van Buren zit erin vandaag. Ook hoor je Pitbull zometeen. En eerst is dit Yugel.

0: Cool en Neo bij Slam met Give Me Everything.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Slam. Stembus.
0: Daar gaan we weer. Elke werkdag laten Hielke je kennis maken met nieuwe muziek deze zomer. De Slam Stembus. En je kan dus een track kan je doorstemmen of je kan hem helemaal gelijk afschieten. Mag ook, hè? Ja, dan gooi je hem gewoon eruit. Is het gewoon klaar. Sinds 2 dagen zit Armin van Buuren erin met Sascha samen en Everlasting. Hij is sowieso een lekkere zomer, hè, Armin van Buuren. Dit jaar gaf hij in juni een face-to-face optreden met John Summit samen. Ja, niet te verwarren met back-to-back, wat je meestal hoort, hè, dat ze achter elkaar een beetje afwisselen. Nee, er waren echt 2 DJ-sets tegenover elkaar. Is echt een hele vette show. Moet je eigenlijk even checken. Sinds gisteren staat die hele set trouwens ook op YouTube van Armin van Buuren. Dus moet je even checken, Armin van Buuren. John Summit, als je dat intypt, dan komt hij bovenaan. Hey, goed, dan blijft er toch nog 1 vraag over. Wil je de nieuwe van Armin van Buuren en Sascha vaker horen bij Slam? Of nooit meer? Laat het weten in de Slam-app. De nieuwe Armin van Buuren en Sascha vandaag in de Slam-stembus klinkt zo.

Man, wat een productie weer van Armin van Buuren en Sascha samen. Everlasting zit in de Slam Stembus. Ja, ik vind hem echt enorm tof. Maar goed, ik werk hier, dus ik laat het aan jou over. Wat vind je ervan? Vaker draaien of afschieten? Laat het weten via de Slam-app. Is dit Beyoncé en Sweet Dreams bij Slam.

0: Asway, Offenbach bij Slam en vandaag in de stembus Armin van Buuren en Sascha. Hun nieuwe track heet Everlasting, gaat zo. Lekker een beuker weer.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
0: Maar de grote vraag natuurlijk, wat vind jij ervan? Dus de nieuwe Armin van Buuren en Sascha Everlasting vandaag in de stembus. Goedemiddag, deze hoeft voor mij niet vaker. Klinkt een beetje als 13 in een dozijn. Groetjes. Marco zegt het volgende.
2: Lekker.
0: Ah, thanks voor je berichtje. Nou, vaker draaien dus. Staat genoteerd. Dennis die zegt ook vaker. Daniel zegt hitje voor de nieuwe, hitje deze nieuwe plaat. Echt een hit. Zeker vaker draaien op Slam. Nou, nemen we ook gelijk mee. Nanneke, goedemiddag. Vindt het hier van Slam?
3: Hallo!
0: Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo.
0: Wat vind je van de nieuwste van Armin van Buuren?
3: Ja, geweldig.
0: Ja, en wat, waar zit het dan in?
3: Ja, ik weet niet. Armin heeft een bepaald... bepaald soort gevoel waar ik al erg blij van word. Ik vind al zijn nummers en of hoe je dat dan ook noemt, tracks of whatever.
0: Het is een hele repertoire, die vind jij gewoon helemaal geweldig eigenlijk.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Ik begrijp zeker wat je bedoelt. Het is gewoon, als hij wat uitbrengt, het is altijd weer vertrouwd ergens, hè?
3: Ja. Ja, en het is gewoon goed. Er zit een lekkere flow in, je kan er lekker op dansen. En ja, ik vind het gewoon geweldig.
0: Hey, Nanneke, dankjewel voor je mening. Nog leuke plannen vanavond?
3: Nee, lekker rustig aan, thuis blijven. Veel te heet.
0: Gelijk heb je. Radiootje aanlaten, komt het helemaal goed.
3: Dat doen we zeker.
0: Hey, dankjewel voor je stem. Ik schrijf hem erbij.
3: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Doeg.
0: Nou, voor mij de belangrijke taak nu om alle stemmen te gaan tellen. Zometeen de uitslag tussen de nieuwe Armin van Buuren en Sascha Everlasting. Ga je hem vaak horen op Slam of niet?

0: pom pom girl.
1: Teddy Yankee en Snow bij Slam Concalma. Dan het moment, de uitslag van de Slam Stembus. Vandaag Armin van Buuren en Sasha Everlasting. Thanks voor al je appjes, berichten. Alle stemmen hier geteld. Ja, het is nog wel een hele opgave. Maar dan gaan we nu kijken wat het gaat doen. Oeh. Is de nieuwe Armin van Buuren en Sasha goedgekeurd door de Slam-luisteraar bij deze? Jawel! Woehoe. Everlasting ga je zeker vaker horen. Hij is, 87% wilt hem vaker horen. Jeetje, ik moet hem bijna nog een keer instarten hier bijna. Lekker, nou, die ga je zeker vaker horen. Zometeen al bij Slam, Jonas Blue en ook Mabel hoor je zometeen.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale. Nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Goedemiddag, tijd voor je Slam Weer Update door Weer Online. Vannacht koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw superheet op de meeste plekken. 30 tot lokaal zelfs 38 graden. En de hoogste temperaturen worden morgen verwacht in Limburg en ook de Achterhoek. Nou, daar woont mijn ex, vind ik prima. Dan door het Slam Verkeer. De drie grootste vertragingen krijg je van de A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaandam en de brug over de Zaan. 6 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 7 minuten. En als laatste de A20 Gouda ook van Holland tussen Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel. 8 minuten door een ongeval daar. Het is 6:30 geworden en hier de hoogtepunten van het nieuws met Frans van der Beek. Frans, goedemiddag.
0: Goedenavond.
1: Avond.
0: In het Brabantse dorp Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die anti-AZC-demonstranten hadden opgehangen. Vanaf vandaag mogen die alleen nog hangen op de plek waar de vluchtelingen gaan komen. De toren van het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken, maar er is geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer. Het gebouw heeft 32 verdiepingen. Hoeveel mensen eruit moesten is niet duidelijk. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden en partijgenoot Job Cohen is daar flink van geschrokken en verdrietig over, zei hij op Radio 1. Cohen las de columns van Wallagen graag en vond dat hij goed kon luisteren. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Thanks.
2: Quinten van Hilton.
1: Door met de hits op Slam, zometeen James Hype, ook Mabel en eerst deze grote dance rammer van Jonas Blue, Edge of Desire is dit.

veel te kort deze track. De nieuwste James Hype, Serotonin, hoorde je bij Slam. Boost your summer. Ja, op andere zenders hoor je vooral heel veel langdradige boomerverhalen. En wij zijn gewoon lekker snel. Ja, veel muziek hier en je maakt kans op de Slam Buckethead. Het is heel handig, die kan je op je hoofd zetten. Je kan hem ook omdraaien, vol met ijs gooien en dan lekker je biertje in koud houden. Dat zou ook kunnen. We gaan hem weer spelen, de vakantiequiz deze zomer lang. Elke dag kans op de Buckethead. En vandaag is het zomervakantieland Denemarken. Ja, dus als je denkt wat te weten van Denemarken, stuur dan eventjes een vliegtuigje in de Slam app. Bel ik jou zo meteen terug, dan spelen we dus de vakantiequiz. Het vakantieland vandaag, Denemarken. Ja, ik dacht, het is wel leuk, Denemarken. Want daar is dit weekend namelijk de Ironman. En ik zie dat er online best wel veel mensen ook... Ja, het speelt wel. Er zijn weinig Nederlanders die het gaan doen. Maar veel mensen die er toch wel mee bezig zijn. Dus nou, ik dacht, Denemarken ook een keer aan de beurt. Stuur een vliegtuigje als je zo meteen mee wil spelen met de vakantiequiz. En kans wil maken op die echte Slamhead. Even een vliegtuigje in de app. En dan, ja, dit is meer zomer dan dit kan niet. Jazzy! Please.

0: Tate McRae bij Slam at Gritty. En elke dag in de zomermiddagshow, de vakantiequiz. Je kan kans maken op de Slam Bucket Hat. Ik zei het al, je kan hem makkelijk op je hoofd zetten, maar ook omdraaien. En dan kan je hem helemaal volgooien met ijs en bier. Dat is misschien nog wel belangrijker. Je kon even een vliegtuigje deze kant op sturen als je wat denkt te weten van het land. Denemarken. Ja, daar is dit weekend de Ironman. Gaan er veel mensen aan meedoen. Ook heel veel Nederlanders. En je krijgt een quiz van 3 vragen. Heb je de 2 van de 3 goed? Dan ga je dus naar huis met die Slam Bucketlist. Ik ga even naar de telefoonlijn. Daar hangt Jilles. Jilles, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Quinten. Hallo.
0: Ja, ik dacht, ik moet jou wel bellen, want jij stuurt dat je nu in Denemarken bent.
1: Ja, klopt. We komen echt net aan in Kopenhagen.
0: Jeetje.
1: Met mijn beste vriend. En je zei het over de triathlon. En ik kom hier eigenlijk naartoe om mijn beste maat te supporten bij de triathlon.
0: Oh, wauw, wat
1: dus
0: vet.
1: Dus dat is wel puur toeval.
0: Dat komt wel helemaal goed. En ben je een beetje op de hoogte van Denemarken? Ben je er vaker geweest?
1: Ik ben er 1 keertje eerder geweest, toevallig met dezelfde vriend. Maar dat was al 3-4 dagen. Dus we zijn even snel door de stad gevlogen. Maar de een en ander blijven hangen. Maar wie weet.
0: Nou, we gaan hem gewoon starten. En mocht het je lukken, 2 van de 3 vragen goed over Denemarken. Dan ga je natuurlijk naar huis met de Slam Bucket Hat.
1: Dat zou heel mooi zijn.
0: Helemaal klaar voor?
1: Nou, kom op. Ik ben er klaar.
0: Ja. Vraag 1. Welk wereldberoemd speelgoed uit Denemarken kennen we? Is dat A, Lego? B, Knex? Of C, Playmobil?
1: Nou, dat is de eerste vraag, moet ik zeggen, dat is een kat en bakkie.
0: Ja?
1: Dat is natuurlijk Lego, want het is Legoland, dat is hartstikke bekend.
0: Kijk. Jilles, jij bent goed op de hoogte. Je hebt al 1 vraag binnen.
1: Kijk, dat is lekker. Dat is fijn om zo te beginnen.
0: Dan gaan we naar de tweede. Welk beroemd sprookjesfiguur staat als bronzen beeldje in de haven van Kopenhagen? Dat is wat moeilijker. Is dat antwoord A, Assepoester? Antwoord B, Roodkapje? Of ga je voor antwoord C, de kleine zeemermin?
1: Oeh, ja, dat is een ander kaliber. Ja. Even over nadenken. Dan zou je wel zeggen in de haven de zeemermin.
0: Woe! Zo! Dat is een gokje, of niet?
1: Ja?
0: Ja, toch goed?
1: Ja, dat was een gokje. Kijk.
0: Je hebt de bucket eigenlijk al in de wacht gesleept. Maar ja, zullen we gewoon de derde vraag nog maar eventjes doen? Voor de vorm.
1: Waarom niet? Voor de formaliteit.
0: Komt hier vraag 3. Wat wordt gezien als onbeleefd in Denemarken? Is dat antwoord A, fooi geven in een restaurant? B, je schoenen aanhouden als je bij iemand thuis over de vloer komt? Of antwoord C, kauwgom kauwen op het kantoor?
1: Ik denk toch fooi geven. Heb ik wel eens gehoord dat misschien...
0: Nee, dat is niet goed. Maar je hebt de bucket heb je binnen, de bucket head van Slam.
1: Oh, kijk,
0: het is
1: kijk,
0: antwoord B, je schoenen aanhouden. Dus mocht je daar over de vloer komen nog bij iemand, even je schoenen uit.
1: Nou, dat is een goede tip. Goed om te weten.
0: Hey, wat super vet dat je daar bent. En doe die vriend van je de groeten. En succes met aanmoedigen. Wat vet zeg. En wens je maat succes. Even kijken. 4 kilometer moet hij zwemmen. 180 kilometer fietsen. En 42 kilometer hardlopen. Nou, sterkte daar.
1: Ja, dat zal ik doen. Nou, heel erg bedankt. En ik ben hartstikke blij met de buckethead. Bedankt voor je belletje.
0: Fijne avond.
1: Dankjewel, jou ook.

0: Shell met Axwell en Ingrosso. More Than You Know, hoorde je. Even een bloedserieuze vraag aan je. Wat is je gemiddelde schermtijd momenteel? Ja, ik zat even te kijken bij mezelf. 5 uur en 55 minuten. Ik ben er niet trots op. En heb ik een hele dag gewerkt. Hoe is dat mogelijk? Ja, het gemiddelde in Nederland is 5,5 tot 6 uur. Laat me even weten via de Slam app. Wat is jouw schermtijd gemiddeld deze week? Is er weer een onderzoekje geweest? Ja, je wordt er niet vrolijk van. Slam. Coming up. Ook Bebe Rexha hoor je zo meteen. Robert Miles is er ook bij. En A-E-I-O-U. Slam.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
5: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallage, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallage een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws op Slam.
0: Frans, dankjewel. Het is 2:07, het Slamverkeer met nog 1 vertraging die langer is dan 8 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 8 minuten vertraging.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur. Quinten van Hilton.
0: Ja, ik heb even je schermtijd nodig. Stuur het even door via de Slam app. Wat is jouw schermtijd gemiddeld deze week? Er is een nieuw onderzoek uit en ja, schokkend weer op. En dit is Bebe Rexha. Sad Girls.

0: is Slam. Het is bijna kwart over zeven, de middagshow Slam avond. Of middagavondshow moet ik wel zeggen. Ja, één dag op de plek van Hielke en het gaat gelijk mis. Nee, ik vroeg je net om je gemiddelde schermtijd even te sturen. Dus gemiddeld deze week per dag. Kan je insturen via de Slam-app. Gemiddeld in Nederland is de schermtijd trouwens 5,5 tot 6 uur per dag. Dat is wel best wel veel. Ik heb net gekeken, ik zit op 5,5 uur. Maxime die stuurt in dat ze op 4 uur komt. Ryan 3 uur en 50 minuten. Oh, Simone is netjes, bijna 2 uur. Dat vind ik nog best wel. Dat is oké, daar kan je mee doorkomen. Karin stuurt een fotootje mee. Die staat op 5 uur en 32 minuten. En dan moet ik toch even naar de telefoonlijnen. Isa, goeie avond.
1: Hi, goeie avond.
0: Isa, ik schrok een beetje wat jij instuurde. Wat is jouw schermtijd gemiddeld per week,
1: ja,
0: per dag?
1: Per dag? Ja, dan kom ik toch wel soms aan de 15, 16 uur.
0: Jezus, hoe haal je dat dan? Slaap jij niet?
1: Ja, ik slaap wel. Dus dan kom je net aan de 8 uur als je op 16 uur zit, schermtijd.
0: Jeetje. Dus jij zit, je hebt letterlijk je telefoon vastgetaped aan je hand, denk ik dan?
1: Ja, nou ja, soms zet ik hem even neer, kijk ik een videootje of zo, als ik de afwas doe. Maar hij staat meestal wel aan, ja.
0: Bizar. Wow, nou, ik wil bijna zeggen, blijf even hangen, we gaan even hulp zoeken zo meteen. Maar je bent verder oké?
1: Ja, gaat hartstikke goed met mij.
0: Mooi. Nou, blijf luisteren, want schokkend nieuws over TikTok en andere schermtijd. Zometeen hier op Slam. Eerst Clean Bandit en Zara Larsson, Symphony.

De nieuwste Dimitri Vegas en Silver bij Slam Turn the Tide. Ja, we hebben het over schermtijd. Net al een schokkende telefoontje van Isa die ja, toch dik over de 16 uur zit per dag. Jeetje, nou, het gaat verder goed met haar volgens mij. Er was onderzoek naar buiten gekomen vandaag over TikTok-gebruik. En laten we eerlijk zijn, dat is wel het grootste probleem op je telefoon vaak, toch? Dat je aan het swipen bent en je blijft maar swipen en swipen. Nou, een nieuw onderzoek uit China. Wel grappig, hè? En ja, ironisch dat het uit het land waar alle ellende begonnen is dan vandaan komt. Ze hebben daar 1567 scholieren onder de loep genomen. En het schijnt dat jongeren die dwangmatig korte video's op TikTok of Reels kijken kunnen minder goed omgaan met de alledaagse schoolstress. Dus door die snelle digitale beloningen van korte video's kijken ze minder vooruit naar hun toekomst en hebben ze meer moeite om tegenslagen op school op te vangen. Zoals het krijgen van een slecht cijfer of stress over huiswerk. Ik vraag me dan af, hoeveel onderzoeken moeten er nog komen voordat we er echt mee kappen? Ja, ik denk dat we zullen altijd blijven doorgaan. Ik ga gelijk weer even op de app.

0: één zijn met deze muziek. Slam, lekker bezig jongens. Die radio gaat steeds harder.
1: Ah, lekker Chris, stuurt hij in via de Slam app. En hij heeft ook een nette schermtijd. 2:15. Dat doe je netjes. Hey Chris, blijf lekker luisteren. Zometeen onder andere Silva Bumpa en ook Eminem hoor je bij Slam.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Alle verf super voordelig.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
15: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
17: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
17: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Goedenavond, tijd voor je Slam weer update. Het koelt vanaf af naar graad of 17 tot 20. Morgen weer opnieuw, net als vandaag, echt bizar warm. 30 tot 38 graden de lokaal. En de hoogste temperaturen worden morgen verwacht in Limburg of de Achterhoek. Oftewel, daar moet je gewoon lekker niet zijn morgen. Gaan we naar de wegen. Nog 1 vertraging gemeld door Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland is je vertraging 12 minuten. Het is bijna 7:30 en de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Frans van der Beek. Frans, goedenavond.
20: Goedenavond. In het Brabantse dorp Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die anti-AZC-demonstranten hadden opgehangen. Vanaf vandaag mogen die alleen nog hangen op de plek waar de vluchtelingen gaan komen. De toren van het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken, maar er is geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer. Het gebouw heeft 32 verdiepingen. Hoeveel mensen eruit moesten is niet duidelijk. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden en partijgenoot Job Cohen is daar flink van geschrokken en verdrietig over, zei hij op Radio 1. Cohen las de columns van Wallagen graag en vond dat hij goed kon luisteren. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Ik heb ze voor je, de lekkerste hits voor deze donderdagavond. Zometeen

dit is zoals ze noemen een echte Ibiza-beuker. Frankie Rizzardo bij Slam. Shinjuku hoorde je in de middagavondshow. Hey, en zometeen hier een echte wereldartiest op het toneel. Die als 4-jarige begon met het imiteren van Elvis Presley. En inmiddels durf ik wel te zeggen dat hij minstens net zo groot is als Elvis. Het gaat om Bruno Mars. Ja, dat is nogal een uitspraak. Kom maar vast door met de haatberichten. Nee, maar ik denk het serieus, want die man is zo groot. Je hoort hem zometeen hier bij Slam. Eerst Avicii. Dit is Hey Brother.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

nieuwe muziek. Check je bij Slam. Armin van Buuren en Silver Panda met Here in My Arms. Hey, we zitten hier nog helemaal in de waan van de Slam Summer 500... die vanmiddag tot een einde kwam. Vanavond misschien dan geen eclipse. Ook wel lekker, hoef je geen brilletje te regelen. Maar wel gewoon weer twee nieuwe Slam Sunsets voor je in huis. Ja, we zenden zometeen vanaf 8 uur al Alok uit. En vanaf 9 uur vanavond Nora en Pure. Dus kan je vanavond lekker luisteren. Met Jarno van der Wielen is erbij vanavond. Zeg ik een hele fijne avond. Dit is David Guetta en Becky Hill. Remember...

0: gratis van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws op Slijm.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
20: The sun goes down, the vibe goes up.
21: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

Het is weer 8 uur geweest. Dat betekent we gaan samen weer de zon zien zakken in de zee. En gisteren heb je je ogen kapot kunnen maken door in de zon te kijken. Vandaag gaan we je oren slopen met een heerlijke set die is opgenomen op Ibiza. Geniet van de Slam Sunset van Alok.

heerlijk zeg. Het is nog rond de 17 à 20 graden op dit moment. The vibe is good and the summer is really hot and burning. Je luistert naar Slam Sunsets met dit uur in de mix. Speciale bootparty die hij gaf op Ibiza. Vertaald naar de Nederlandse radio. Alo, kon je dit uur in Slam Sunset. En je mag het best weten, ik voelde me gisteren zo'n loser. Het leek wel alsof ik de enige was die niet zo'n eclipsbril heeft weten te strikken. Dus ik heb die methode geprobeerd van kijk met je rug naar de zon in je telefoon en dan de camera schijnen naar de zon. Nou, dat werkt voor geen meter. Nou, 2081 is de volgende. Ik hoop dat ik er nog bij ben. Slam Sunsets met Alok en nu een track van Yugel. En die gaat misschien wel over de maan. Moving to the Sun.

tegen zonsondergang. En gelukkig heb je ook de beste soundtrack voor die setting opgezet. De Slam Sunsets deze hele zomer lang. Tussen 8 en 10 hoor je de beste DJ-sets. En straks nog lekker zweven met Nora Ampior. En dit zijn de Braziliaanse klanken van Alok. Een uur lang hier op Slam. Als een kleine pre-party voor de mixmarathon morgen. Want dan krijg je onder andere weer Frankie Rizzardo, Nicky Romero en ook Alok die je nu hoort, is daarbij. Hele line-up slam.nl.

sorry hoor. Ik krijg zoveel foto's binnen van barbecues. Ik moet er echt gewoon van hoesten. Al die rook die ik erbij zie. Maar wat heerlijk dat je een goede setting hebt gevonden tijdens deze Slam Sunset. Geniet lekker van Alok tot 9 uur in de mix. En zometeen nog Nora Ampure vanaf 9. En nu in de mix, een van de hoogste binnenkomers. Je hoort hem op de laatste dag van de Slam Summer 500. Een feest, een Ajira in de mix.

Het is bijna een sprookjesverhaal. Deze track die blijft maar relevant. De track van Fatima Yamaha, a.k.a. Bas Bron van de Jeugd van Tegenwoordig, maakte What's a Girl to Do. En inmiddels is die track al zo oud dat het een jubileum was vorig jaar. Vorig jaar een heel album uitgekomen met alleen maar remixes van What's a Girl to Do. Onder andere die In 25 van Kiki. Maar het jongensboek gaat verder. Het is nu een wereldhit geworden dankzij Alok en Khalid. Want dat melodietje van Fatima Yamaha zit in Dive Into Me. Geniet nog even een paar minuten van zijn Slam Sunset en maak je vast klaar om te zweven, om weer richting die eclipse te gaan met een raket. Nora Ampure hoor je om 9 uur. Okay.

0: Elke zonsondergang. Sunsets.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. Let's
9: go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
12: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op hun kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen Dutch. Maar het was genoeg omdat Twente vorige week de thuiswedstrijd riant met 6-0 won. In de volgende ronde, die komende week is, speelt Twente tegen Karabach uit Azerbeidzjan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws op Slam.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: The sun goes down, the vibe goes up.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

Ik wil de zon zien zakken in de zee. Lekker tempotje, moet je een remix van maken. Het is wel wat we gaan doen. We kijken naar de Slam Sunset en je hoort er ook eentje op de radio. Dit uur gaan we lekker zweven. En de eerste track is er van Christophe en die heet Spacer. Nora Ampure hoor je deze donderdagavond. Tot 10 uur in de mix.

en je luistert Slam Sunsets. En het leuke is, je kan de Slam Sunsets on demand altijd terugkijken via het Slam Music kanaal. Daar zie je onder andere Laura van Dam die gewoon op het strand daar te spelen met de blote voetjes. Dus hebben we een DJ-boot neergezet en dan zie je achter haar gewoon over de linkerschouder steeds verder die zon wegzakken. Slam Music kanaal is your way to go. Maar eerst even dit lekker afluisteren. Nora Pure, hoor je tot 10 uur.

En het andere is dat er altijd een lekkere Slam Sunset op de radio is tussen 8 en 10. Onze grote vriendin, je hoort er morgen ook weer in de Slam Mix Marathon. Maar we dachten, we willen meer. Een beetje als een verliefde relatie. Dat is ook het enige moment dat ik...

0: Slam Sunset. En wat, ik ben blij dat je lekker gaat. Ik krijg ook leuke foto's binnen via de app van Slam. Prachtige setting, verdient prachtige muziek. En natuurlijk de meest gestelde vraag in de inbox van Slam op dit moment.
1: Wat hoorde ik nou net?
0: Een track van Geist en Side by Side. En daarvoor nog een track van Hellsloot en Flittermaus. Zometeen Kostje, Small Town Boy en ook Heikoon en Kala Mala komt eraan. Dat klinkt zomers, dat kan niet anders. Nora en Pure hoor je tot 10 uur. Deze donderdagavond hier op Slam.

de Slam Sunsets. Volgende week gaan we het gewoon weer opnieuw doen. De hele zomeravonden lang tussen 8 en 10 de beste DJ-sets. Hele line-up check je via slam.nl. Dat doe je ook voor de Slam Mix Marathon. Vergeet morgenochtend niet in te tunen. Vanaf 6 uur 's ochtends krijg je de hele dag de beste DJ-sets. En on demand kan je terugkijken naar de Slam Sunsets via het Slam Music kanaal.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meest in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En dat was het nieuws op Slam.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Elke vrijdag 24.

0: Jennifer Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we allemaal weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. Dit was het nieuws op Slam.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
18: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voorwie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
24: Oh, weer een muis.
23: En samen spelen.
24: Kom maar.
23: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Elke vrijdag 24.

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. Dit was het nieuws op Slam.
2: Elke vrijdag 24.

0: voorwerp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. Dit was het nieuws op Slam.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armen. What a life. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
3: Je hoort ons nu op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet. 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. Dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24.